0: Show. Blend. Twee uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk

Uiteindelijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Dan worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totaal...

Alle vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Dan worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken

0: 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaak.

De olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaans president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.

0: onze debuutalbum High Technology. Je hoorde High Tech met Round & Round op NPO Blend. En daarvoor LL Cool J en Kelly Price samen met You & Me.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Morgen zonder zorgen, een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een lenteweekje trouwens ook, want het gaat af en toe mooi weer worden. Dus in het weekend ook zo, hè, Jasmine?
2: Jazeker. Ja, ik heb af en toe wel even mogen genieten van wat zonnestraaltjes.
0: Echt zonnetje gewoon.
2: Ja, ja, ja.
0: Fijn, dus ook leuk terugkomen van vakantie. Ja. Want meestal als ik terugkom is het grijs, regent het. Denk ja, waarom kom ik eigenlijk terug? Maar ja. Nu dacht ik, ja, kan iedereen weer zien. Kunnen in de tuin of op een balkon gaan zitten. Heerlijk.
2: Iedereen is vrolijk.
0: Iedereen is vrolijk. Dat is ook altijd goed, ja. Met mooi weer is iedereen vrolijk in Nederland. Ja, zeker weten. Gaat goed met je? Leuk weekend gehad?
2: Ja, zeker. Ja, heel fijn weekend gehad. En ik heb ook een lekker tripje gehad. Ik ben in Rome geweest.
0: Ja.
2: Eventjes met Justin. Quality time. En natuurlijk, moederdag was...
0: Ja, ben je verwend?
2: Ja, ik heb de mooiste bloemen gehad. Ja, mijn lievelingsbloemen, pioenrozen.
0: Ja, die zijn mooi. Dat zijn die bolletjes, toch?
2: Ja, dat zijn die bollen die dan zo heel mooi uitbloeien. En veranderen van kleur. Lekker ontbijtje. En gewoon gezellig met mijn zoon en mijn dochter ook gespendeerd. En natuurlijk ook mijn moeder eventjes geknuffeld.
0: Annie!
2: Ja,
0: Annie. Ben je daar naartoe gegaan?
2: Ja. Dus was fijn.
0: Wat leuk!
2: Ja, en jij bent terug van weg geweest!
0: Zoals gewoonlijk gaan we eerst naar de R&B Classic. Want je wil natuurlijk allemaal verhalen horen. Maar dan zijn we nog een half uur bezig.
2: Ja.
0: Dit is de R&B Classic van vandaag. Jasmine.
2: Ja, de R&B Classic is natuurlijk wel een track van een artiest... waar je gewoon echt niet meer omheen kan. Dat kon je eigenlijk al niet. Maar nu? Nu echt... ik denk zelfs de jongsten. Want je ziet heel veel filmpjes ook op TikTok en zo voorbij komen... van jonge kinderen die dan danspasjes doen. En ook meegaan naar de bioscoop.
0: Ja.
2: Wat ik heel bijzonder vind natuurlijk. Maar... het gaat natuurlijk over Michael Jackson. Die film heeft al weer zoveel kijkers gehad.
0: Één nieuwtje tussendoor, hè?
2: Ja.
0: Dus Jafar Jackson, die Michael Jackson speelt.
2: Ja.
0: Zijn moeder is een Colombiaanse.
2: Ja.
0: En die heeft dus met twee van de broers...
2: I know.
0: Kids. Vijf in totaal.
2: Yes.
0: Jermaine en Randy.
2: En Randy.
0: Sorry, ik moest even tussendoor. Ik kwam dat tegen.
2: Ze ging eerst met Randy.
0: Ja.
2: En switcht over naar Jermaine.
0: Ja, ga verder.
2: Anyway, goed. Dus Jafar, die heeft de rol vertolkt. Echt super. Ik heb het gezien. En af en toe dacht ik echt, wow, is dat Michael? Er is één track, die kwam dan niet in de film voor. Maar dat vind ik wel zo'n mooie track. En die heeft hij ook gemaakt met Quincy Jones.
0: Oh ja.
2: En die zingen wij ook altijd een beetje voor Jax. Dus The Lady of My Life.

0: gepland. Ik zag een interview met Big Boy, een van de twee leden van Outkast. En die vertelde dat hij Pokémon-fan is. En in zijn vrije tijd ook nog steeds Pokémons vangt met zijn telefoon. Nee. En hij heeft zelfs zo'n bolletje in zijn zak zitten altijd. Want dan kan je ze beter vangen of zo.
1: Oh my god.
0: Maar kan je toch niet voorstellen van een fan van bijna 50?
1: Dat hij door zo'n parkje loopt en denkt, oh, hier
0: met
1: is er
0: met zijn telefoon, dan zie je hem daar gewoon in het Vondelpark lopen of zo. Ja, maar het is funny. Want ze vroegen hem dus van, ja, wat is iets wat niemand van je zou verwachten? Nou, dat.
1: Dat, ja. Ja.
0: Hé, hey, we moeten het even hebben over het cruise ship de Hondius. Mm-hmm. En eigenlijk met name over het hantavirus dat daar is gevonden.
1: Ja.
0: Een speciale variant, mocht je niet hebben meegekregen, kan ik me niet voorstellen trouwens. Maar er ging dus een cruise ship, ging van Argentinië naar een Afrikaans land. Ik ben even vergeten welk land dat was. Die boot is een Nederlandse boot, die heet dus de Hondius. Mm-hmm. En aan boord zijn er dus allemaal mensen ziek geworden van het hantavirus. En dat is niet zomaar het hantavirus, want er zijn verschillende varianten. Dit was de Andes variant.
1: Oh, er zijn varianten?
0: Ja, en okay, het verschil is dus... Ja, ik kom zo op de vergelijking met een ander virus.
1: Oké, okay. Ja.
0: Het verschil is dus het droevige verschil, want er zijn 3 mensen overleden. Die Andes variant, die kan van mens op mens worden overgebracht. Terwijl de andere varianten, meestal van ratten, knaagdieren,
1: ja,
0: op mens worden overgebracht. En dat is dan door middel van hun speeksel uitwerpselen. Mm-hmm. Is het nette woord,
1: ja,
0: geloof
1: ik? Het nette woord, ja.
0: Of urine.
1: Ja.
0: En dat adem je dan ergens in en zo kan je het dan krijgen. Maar dit is dus de Andes variant.
1: Okay.
0: Die is dus wat enger, want er is ook geen vaccin voor. En er zijn ook niet echt medicijnen voor, maar je kan het wel begeleiden.
1: Okay.
0: Om iemand weer beter te krijgen.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, op zo'n cruise ship is natuurlijk beperkt... Er is wel een dokter altijd, maar
1: ja,
0: er
1: zijn
0: beperkte medische mogelijkheden. Waarom is het nu belangrijk om het nu te bespreken? Omdat gisteren zijn de overgebleven Nederlanders van die boot...
1: Ja.
0: Die zijn op Eindhoven geland. En daar is van gezegd, ze mogen wel naar buiten... maar ze moeten dan wel een mondkapje dragen.
1: Oh god.
0: En er zijn natuurlijk allemaal mensen getest.
1: Oh.
0: Maar goed, dat hantavirus is natuurlijk gewoon eng. Ik was gisteren bij mijn oom, die was net terug uit Mexico.
1: Mm-hmm.
0: En het eerste wat hij zei is... Hé, maar hoe zit dat met dat hantavirus? Dacht ik, ja, dit is dus wat iedereen bespreekt op dit moment.
1: Oh, wauw.
0: Wat voel jij erbij?
1: Ja. Ik vind het weer... ik vind het lastig. Ik heb er niet zo heel gek van meegekregen, want ik was even weg. He, dus als je op reis bent, dan kijk je even geen televisie en dat soort dingen. Maar ik kwam terug en toen was het inderdaad soort van all over the news. En toen dacht ik, holy shit, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Maar dat jij nu zegt dat er ook nog een andere variant is, die had ik nog niet meegekregen. Dus,
0: ja, dit is de enge variant.
1: Dit is de enge variant.
0: Dit is waar dus 3 mensen
1: gaan
0: aan zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders.
1: Naar 1,5 meter afstand, mondkapjes.
0: Dat is waar je meteen aan denkt, toch?
1: Overvolle ziekenhuizen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik ben niet gek. Dat ik aan de coronatijd denk.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee, oké.
1: Okay.
0: Ja, nee, omdat er gewoon... Je kan ook zeggen van... Ja, maar het is al totaal ander virus, ander verhaal. De WHO zegt dat we nog niet zoveel zorgen hoeven te maken.
1: Maar ja, je zegt nu al, er zijn 2 varianten. Dus,
0: meerdere. Er zijn veel meer varianten. Maar al die andere varianten zijn dus niet van mens op mens overdraagbaar.
1: Oké.
0: En het is wederom, kom ik weer met de vergelijking... van dier op mens overgebracht.
1: Ja. Ik lach wel, maar het is een
0: hartstikke
1: lach.
0: Ernstig.
1: Het is scary.
0: Aan de andere kant wordt er dus gezegd door de World Health Organization... die er alles van af weten, die zegt inderdaad... don't worry, be happy.
1: Okay.
0: Maar mijn vraag is wel, als je nu luistert... wat voel jij erbij? Wat denk je?
1: Ja.
0: Is dit vergelijkbaar? Of moeten we gewoon niet zo zeuren? En is het nu opgelost, nu iedereen weer thuis is? En gaan we dit gewoon niet meer hebben? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Die gebruiken we tegenwoordig. We zijn van WhatsApp af. Dus de NPO Luister-app. Klik daar op Blend en geef ons antwoord. Want ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.

0: Je gaat gewoon Fatman Scoop missen als je hem zo hoort. Love Like This van Faith Evans. All the good looking women sing along. I can't hear y'all. Toch? Met weekend achter de rug, maar ik krijg nu weer zin in het weekend. Hey Jasmine, we hadden het heel even over het Hanta-virus. We weten er natuurlijk niet alles van af. Behalve dat er dus 3 mensen zijn overleden op die boot, op dat cruise ship. En dat gisteren de Nederlanders die er nog waren op die boot, die zijn weer terug in Nederland, aangekomen op Eindhoven.
1: En die moeten in quarantaine.
0: Moeten in quarantaine, mogen wel buiten lopen met mondkapjes.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik vind dat niet echt een quarantaine.
0: Want dan mag je er helemaal niet uit,
1: bedoel
0: je?
1: Nee, dan moet je gewoon binnen blijven.
0: Ja. Ja,
1: toch?
0: Nou ja, ik weet nog wel van corona. Ik weet niet hoe het zit bij het Hanta-virus. En deze Andes-variant, daar gaat het over.
1: Ja.
0: Maar bij corona was op een gegeven moment van, oh, we mogen niet buiten lopen, we mogen niet samenscholen, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Samenscholen is nog steeds slecht, was nog steeds slecht. Maar buiten lopen kon wel gewoon.
1: Oh.
0: Als je een beetje afstand hield, bleek uiteindelijk dat het helemaal niet erg was, dat juist in die buitenlucht het niet van de een naar de ander ging.
1: Okay.
0: Maar goed, we vroegen even wat jij ervan vindt. Maak je zorgen over dat Hanta-virus of niet? En Selina die zegt, jongens, ik heb allemaal concerten gepland staan, niet nu. Oh ja, die is even met zichzelf bezig. Mike die zegt, ik hoop gewoon dat we dit allemaal veel groter maken dan dat het is.
1: Ja, en dat het allemaal gaat meevallen. Ja, laten we het hopen dat het zo is.
0: Hey, het weerbericht.
1: Ja.
0: Is het mooi?
1: Nou ja, er trekken buien over het land. Maar de zon laat zich ook zien, gelukkig. Het wordt 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
0: Wauw. Dit is de morning show. De afgelopen week hadden we de top 1000 op NPO Blend. De NPO Blend top 1000. De beste R&B en hip-hop of all time. Die kan je nalezen op onze website npoblend.nl. Het is echt leuk om te zien wie waar staat. Ik kom erop omdat ik Genuine regelmatig draaide de afgelopen week. En die komt er zometeen aan met When Does Cry. En eerst Will Smith met dat leuke dansje. Get in jiggy with it. En toch eerst Toni Braxton zie ik hier. Nou, ook leuk. Will Smith komt er zo meteen aan. Over pakweg, wat is het? 4 minuten.

0: Jasmine Jigawidit. Jasmine kan het dansje heel goed. Ze was hem net aan het voordoen. Dat is een beetje je handen naast je lichaam en dan alles omlaag. Wake-up call. Even iets serieus. Niet alleen 600.000 Afrikaanse slachtoffers, maar eerder miljoenen slachtoffers aan zich. Muziekjournalist en slavernijonderzoeker Leendert van der Valk kwam er in zijn onderzoek achter dat de omvang van de Nederlandse slavernij veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen.
1: Hij schreef er zelfs een boek over. Het heet Vergeten plekken, vergeten mensen. Maar hoe groot is die omvang dan wel? En wat voor opmerkelijke bevindingen zijn nog meer boven water komen drijven? We praten erover met Leendert zelf. Goedemorgen, Leendert.
2: Goedemorgen.
1: Je zegt dus het bekende getal van 600.000 Afrikaanse slachtoffers. Dat klopt niet. De omvang is veel breder. Hoe komt het dat we daar nu pas achter komen? En om hoeveel gaat het dan eigenlijk wel?
2: Ja, nou ja, we komen er... Tenminste, historici weten dit heus al wel langer. Alleen wat mij inderdaad opviel is dat iedere keer in het debat, zeg maar, en ook bij de excuses van de koning en de regering die gemaakt zijn, steeds toch weer dat getal opduikt. En het is belangrijk om te bedenken dat dat getal, die 600.000, dat gaat echt om de transatlantische slavenhandel. En niet om het hele slavernijverleden. En dat wil dus zeggen dat dat alleen over de Atlantische Oceaan ging. Mm-hmm. Terwijl Nederland, met name de VOC, ook heel erg actief was rond de Indische Oceaan. Andere kant van Afrika, zeg maar, en ja. Azië. En het gaat ook in dat getal iedere keer om de handel. Dat wil zeggen de mensen die verkocht zijn, die overzees verkocht zijn. Terwijl slavernij natuurlijk ook voortbestaat nadat deze mensen verkocht zijn, maar bijvoorbeeld kinderen kregen. Mm. Die werden volgens de wet ook automatisch weer slaaf gemaakt als hun moeder slaaf gemaakt was. Dus op die manier gaat het natuurlijk om een veel grotere groep dan die 600.000. En daar was eigenlijk geen goed getal van. En daar ben ik onder andere, ik heb heel erg veel verhalen gezocht, maar ook heb ik nog een deel van het onderzoek gedaan waar het echt om de cijfers gaat.
0: En je noemt dus Zuidoost-Azië. Waren dat dan ook Aziatische mensen of heb je het dan over Afrikaanse mensen die daar naartoe zijn gebracht?
2: Ja, allebei. Dus kwamen mensen uit Oost-Afrika in VOC-gebied zeg maar terecht. En natuurlijk Zuid-Afrika, want ook Zuid-Afrika was een Nederlandse kolonie.
0: Ja.
2: Maar mensen uit Madagaskar en Mozambique. Maar ook heel erg veel vanuit de verschillende Indonesische eilanden onderling. Maar ook India, Sri Lanka, Taiwan. Allemaal plekken waar Nederland koloniën had of zeer actief was in de slavenhandel, of in ieder geval Nederlandse mensen.
0: Heftig.
1: Ja, Leendert, jouw achtergrond... je bent muziekjournalist. Nu ga je, zeg maar, ben je dan slavernijonderzoeker. Waar komt die switch vandaan?
2: Ik ben journalist in brede zin, maar ik doe voor NRC heel erg veel muziekjournalistiek. Uh-huh. En ik heb een keer een verhaal geschreven, een eerder boek gemaakt over hoe nou eigenlijk verschillende ritmes en de daarbij horende Afrikaanse goden en geesten een rol spelen in de muziek die wij nu nog steeds horen. Dus dat werd een hele zoektocht vanuit het zuiden van Amerika, New Orleans, naar Haiti en naar West-Afrika, naar Togo en Benin. En toen heb ik me in dat onderzoek ook op een gegeven moment de vraag gesteld van, ik schrijf bijvoorbeeld veel over jazz en over funk en hip-hop wel. Wanneer, als dat allemaal is te herleiden voor een deel op Afrikaanse muziek uiteindelijk, wanneer klonk er dan voor het eerst Afrikaanse muziek in Noord-Amerika? En dan komt het verhaal al snel naar boven van in 1619 dat er een eerste groep slaafgemaakte Afrikanen in Virginia werd verkocht. En dat gebeurde met een Nederlandse handelsbrief die daarvoor was afgegeven. Ja. En dat was in naam waarschijnlijk van de burgemeester van Vlissingen. Het is in Amerika een heel bekend verhaal. 1619 is echt een getal dat mensen koppelen daaraan, aan de eerste African American community. Maar dat daar een heel Nederlandse component aan zat, ja, dat was eigenlijk hier in Nederland helemaal niet zo goed bekend. En dat heeft me wel onder andere op dit soort verhalen gezet. Dus de muziek heeft daar zeker een aanzet gegeven.
0: Ja, dan je boek, want daar gaat het allemaal om. Vergeten plekken, vergeten mensen. Het bestaat vooral uit de individuele verhalen. Wat voor verhalen zijn dat?
2: Ja, nou, dat kan van alles zijn. Ik heb 30 hoofdstukken met 30 vergeten plekken. Of inderdaad groepen, mensen die we vergeten. Dus bijvoorbeeld ook inheemse slaafgemaakten. Maar nou, om een voorbeeldje te geven is misschien Catharina van Paliacate een goede om te noemen. Zij is een vrouw, waarschijnlijk was ze moslim, in India. Die wordt daar tot slaafgemaakte naar Batavia gebracht, dus het huidige Jakarta. In Nederlands verband dus, en die hebben het zo rond 1650... dan komt zij in een rechtszaak terecht, omdat ze waarschijnlijk haar man heeft vermoord. En dan wordt ze aanvankelijk ter dood veroordeeld, maar dat wordt omgezet naar een ballingschap. Dus ze moet uit Batavia weg, mag nooit meer terugkomen. Maar dan wordt ze naar Zuid-Afrika gebracht, naar de Kaapkolonie, die daar dan net 3 jaar onderweg is. En eigenlijk bouwt zij daar uiteindelijk toch een redelijk leven op, ondanks haar ontzettend zwakke positie als slaafgemaakte vrouw. Die echt in een. Er waren nog bijna geen vrouwen daar aanwezig, zeg maar. Vrouwen die anders dan de oorspronkelijke bevolking. En dus had zij daar een ontzettend zwakke positie binnen die gemeenschap. Maar ze weet zich te handhaven door allerlei relaties aan te gaan. Dat gaat dan voor een groot deel waarschijnlijk helemaal niet vrijwillig, natuurlijk. Mm. Dus ze krijgt bijvoorbeeld dus ook kinderen daar. En die worden. En die zijn, wat ik net uitlegde, ook weer slaaf gemaakt. Dus zo'n verhaal als dat van Catharina laat zien dat als we iedere keer maar focussen op die 600.000... Ja, dan hebben we dus niet haar kinderen in beeld. Hè, die vallen dan buiten het verhaal. Maar ook omdat het gaat over dat Atlantische, hebben we haar überhaupt niet in beeld, omdat ze uit een heel ander werelddeel komt, maar wel degelijk in Nederlands verband tot slaaf was gemaakt.
1: Wauw. Ja, ik ben erg benieuwd naar je boek. Ik wil het zeker ook lezen. Omdat het natuurlijk nog meer helderheid geeft over hoe het nou eigenlijk echt aan toe is gegaan. Leendert, dank je wel. Je boek Vergeten Plekken, Vergeten Mensen ga ik absoluut lezen. Dank je wel, journalist en onderzoeker Leendert van der Valk.
2: Dank je wel.

0: Mine, de versie van Prince of deze van Genuine van When Doves Cry? Welke is beter?
1: Sowieso Prince.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, sowieso.
0: Mis je hem?
1: Ja.
0: Ben je eens live bij Prince geweest?
1: Helaas niet.
0: Nee, want hij gaf dus opeens concerten, hè? Dat ze opeens in de Melkweg alles moesten omgooien. Want Prince had in de middag besloten dat hij kwam optreden.
1: Veronica, die heeft dat meegemaakt. Ze zei, ze is op haar scootertje is ze naar de Melkweg gaan, kaartje gekocht, in de eentje daar naartoe gaan. En
0: en Prince gezien.
1: Ja.
0: En ook, ze zeiden over hem dat hij zijn concert was afgelopen wanneer hij vond dat het was afgelopen.
1: Ja, heerlijk, toch?
0: Ging gewoon spelen.
1: Fantastisch.
0: Ja. Bizar. Ja, ja. Ik zag ook een verhaal van Jimmy Fallon. Dat is de presentator van een avondshow in Amerika. Die was dus door Prince uitgenodigd om te pingpongen.
1: Oh, wat?
0: En toen kwam hij dus binnen waar hij moest zijn. En toen stond Prince al klaar achter de pingpongtafel. En Prince maakte hem helemaal in. Die is dus heel goed in pingpongen. Of
1: oh,
0: was
1: geweldig.
0: Goed. En toen op een gegeven moment keek Jimmy even naar de grond om het balletje op te rapen. Toen hij had verloren en hij keek weer op. En toen was Prince weg.
1: Nee.
0: Ja. Gewoon even inmaken en wegwezen.
1: Heerlijk,
0: Ja, eigenzinnig mannetje.
1: Ja.
0: Hey, wat doen we na de headlines van 8 uur?
1: Ja, nou, ik vraag me eens af, heb jij iemand waarbij jij zoiets hebt van, oh, daar moet ik echt wel mijn excuses aan aanbieden?
0: Excuses?
1: Ja.
0: Stuur me een appje als ik me vergis. Jij wel?
1: Nou ja, lichtelijk dat ik toch wel ergens mijn excuses aan jou moet aanbieden.
0: Waarom dan?
1: Omdat ik, vind ik, toch best wel heb gepusht naar jouw liefdesleven.
0: Oh.
1: Dat ik toch wel ergens het gevoel heb gehad dat ik je een beetje heb geforceerd om te gaan daten.
0: Ah.
1: En ik zoiets heb van, nou weet je, als je dat niet wil, dan moet je dat ook gewoon lekker niet doen.
0: Ja.
1: Niet dat ik niet nieuwsgierig ben naar jou.
0: Je bedoelt ons item single en ready to mingle.
1: Ja.
0: Wat wel ons best lopende item was, want dat is het enige waar ik altijd op werd aangesproken in die tijd. Ja.
1: De hele tijd ook.
0: De hele tijd, ja. Ik stond in de club, heeft iemand je van Tinder gegooid?
1: Ja.
0: Weet je
1: wel?
0: Dus ik was altijd wel iets...
1: Maar ik was wel streng, vond ik, naar jou toe.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus excuses daarvoor. Maar er is een artiest.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Een artiest waar we zo over gaan hebben. Die ook zegt dat zij ook echt in die tijd mensen heel slecht heeft behandeld.
0: Ja, en het is een koningin. Het is een bekende artiest.
1: Het is een badass. Ja.
0: Die te vinden is in de hoge regionen van de top 1000 die we de afgelopen week hebben gedaan.
1: Absoluut. En ik heb haar live mogen aanschouwen.
0: Wauw. Mm-hmm. Heb je dat dansje gedaan?
1: Jazeker.
0: Wie het is hoor je zometeen na de headlines van 8 uur. Nu Usher met U-Turn.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
1: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
0: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
2: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
0: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Jasmine, wat leuk om weer samen show te maken.
5: Gezelligheid.
4: Dit is de morning show, met nu Skilo met I Wish.

0: Places met Stuck in My Head.
1: The Morning Show, Cuba en Yasmine.
0: 8:10 op je maandagochtend. Het is 11 mei vandaag. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Ik zat even naar die lyrics te kijken van die Stuck in My Head.
2: Ja.
0: Ja, ze zegt dus op een gegeven moment: I called you 9 times. Call you 9 times. A day is never enough. I wrote your name on the wall.
2: Oh.
0: Ik, oh my god, als iemand dat doet bij mij, dan
2: denk je
0: psycho. Toch?
2: Red flag.
0: Ja, 9 keer bellen. Hou nee, op, joh.
2: Ik kan ook denken van, hey, ik wil je gewoon heel graag spreken.
0: Ja, maar soms is het ook wel, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand echt de hele dag aan het appen en foto's en bellen. Dan haak je een beetje af. Dan denk je, ja, rustig aan, ik heb nog andere dingen te doen in het leven.
2: Ik hoor het al, je bent nog steeds single.
0: Ik ben nog steeds single, ja. Ja, dat is dan meteen duidelijk voor je, ja. Dat klopt. Mary J. Blige moeten we het even over hebben.
2: Ja, je kent wel die uitspraak, soms kun je idolen beter niet ontmoeten.
0: Ja.
2: Omdat de werkelijkheid dan nog wel eens kan tegenvallen. Gemeen, afstandelijk, respectloos. Nou, precies zo zou de Stef van Mary J. Blige zich gevoeld kunnen hebben tijdens het maken van het album No More Drama.
0: Want volgens insiders was Mary in die periode alles behalve makkelijk om mee te werken. In een interview met Scott Evans blikt ze daar opvallend eerlijk op terug.
3: I used to treat people so bad that on the No More Drama album, this is where my turn started to turn.
4: Okay.
3: I said, before I release this album, I need for someone to line up every person that I ever was disrespectful to. And I apologize to every last one of those people. It was humbling, but it wasn't something I was afraid of.
4: It was anybody like, nah, you can't say sorry to me?
3: No, people, they were like, thank you so much, Mary.
4: Really?
3: We love you. We just want to work hard for you. We tell us what you want. We don't know what you want. We can't read your mind. People were so grateful for that apology. But I knew in my spirit that I had to do it because I was awful.
0: Awful.
2: Awful.
0: Dat ze dat gewoon over zichzelf zegt, hè?
2: Ja, en dat is toch wel mooi, toch? Dat je sorry kan zeggen.
0: Super eerlijk.
2: En ook nog weet tegen wie je echt een bitch was.
0: Ja. Maar zou ze dit dan gewoon in een interview zeggen of al die mensen hebben gebeld?
2: Ik hoop dat ze toch wel persoonlijk of geminst een berichtje heeft gestuurd.
0: Toch?
2: Ja.
0: Dan gooi je het er zo uit, maar je doet er eigenlijk niks mee.
2: Je zegt wel tegen Scott Evans, maar niet tegen mij persoonlijk.
0: Ja. Wel Yasmine eventjes,
2: lekker
0: Mary.
2: Lekker makkelijk, ja.
0: Mary Jane hoor je van Mary J. Blige en die wordt ook wel All Night Long genoemd. Je hoort hem op NPO Blend.

0: programma van Joe in de Ahoy in Rotterdam. Got to get it, hoorde je van Cisco. Ja, die was er met zijn groep Drew Hill. En op zo'n groot podium vind ik het nog wel leuk dat hij al die danspasjes doet.
1: Deed u de flikvlak nog?
0: Nou, niet de flikvlak, maar wel gewoon, ze doen synchroon, doen ze al die moves.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan denk je, ja, is toch nog wel cool. Het, want ik heb hem een keer aangekondigd in, waar was dat? Harders Plaza in Harderwijk. En stond hij in zijn eentje dat te doen, op een klein podiumpje. Nou, ziet er zo knullig uit. Ook omdat hij wat dikker is geworden.
1: Ik moet dan denken aan zo'n TikTok die ik voorbij zag komen, dat een vader zijn kind zijn helden laat zien van toen. Zo van, oh, als ik denk aan Genuine, denk aan deze track. En dan zie je Genuine nu en dan viel die van het podium af. Oh, dat soort dingen.
0: Want wij heb ik hem gezien, ja. Want Cisco zat daar ook in, toch?
1: Ja, die zat er ook in. Ja,
0: wat was er bij hem ook alweer?
1: Wat deed hij nou ook alweer? Nou, ook, volgens mij struikelde hij of zo. Het was ook echt heel lelijk allemaal.
0: Ja.
1: Dat je denkt, oh, mijn kind. Ja, vroeger waren dat onze helden, maar ja, goed.
0: Ik ben benieuwd naar Jodeci. Die ga ik voor het eerst zien volgende maand, compleet. Want ik heb wel een keer Casey en JoJo gezien.
1: Nou, die zag je dus ook voorbij komen. En die deed een uithaal. Was niet om aan te horen.
0: Oh ja, dat was vals.
1: Het was heel vals.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik hoop dat het mee gaat vallen.
0: Ja, en gewoon de muziek moet lekker hard staan.
1: Ja, precies.
0: En
1: ja.
0: Backing vocals.
1: En dat we gewoon allemaal lekker mee kunnen zingen.
0: Ja, precies, ja, dat. Ja. Hé, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, ik vraag mezelf af, wat zou jij doen als je erachter komt dat je vader eigenlijk niet je vader is?
0: Dat mijn vader niet mijn vader is.
1: Ja.
0: In mijn geval lijk ik heel veel op hem.
1: Ja, uiterlijk. Ja.
0: Ik heb hem al bijna 10 jaar niet gezien. Maar ja, ik lijk qua uiterlijk lijk ik heel erg op hem.
1: Ja?
0: Ja, dus je ziet wel dat dat echt mijn pa is.
1: Dat wel echt je pa is. Want heb je ook wel zo'n DNA-test gedaan?
0: Nee, en dat is nu een beetje moeilijk. Maar daar ga ik niet over uitweiden, want dan wordt het een heel lang verhaal.
1: Ja.
0: Nee. Heb jij een DNA-test gedaan?
1: Nee. Ik was er altijd wel heel nieuwsgierig naar. Van,
0: of je vader wel je vader is.
1: Nee, dat nou nog niet eens zozeer. Maar dan doe je toch zo'n testje. Er was allemaal reclame over. Oh, ja,
0: wij zouden dat doen,
1: kopen.
0: Toch?
1: Wij zouden dat samen ook nog
0: om
1: doen.
0: Om gewoon te kijken waar onze roots liggen.
1: Ja. Ja. Kom je uit Ierland? Of heb je ergens...
0: Waarom hebben we dat niet gedaan?
1: I don't know. Misschien moeten we dat gewoon nog steeds doen.
0: Ja, laat het gewoon doen.
1: Het risico is dan wel...
0: Dat je vader niet je vader is.
1: Ineens achterkomt dat je vader je vader is. Nou, wie dat is overkomen, die gaan we zo spreken. Want het is echt gebeurd dat iemand daar echt achter is gekomen.
0: Zo.
1: Yes.
0: Heftig. Mm-hmm. Zometeen in de morningshow.
1: Ja, zometeen.
0: Gaan wij nu naar de eerste single van Q-Tip, Vibrant Thing, op NPO Blend.

0: clap. We make it clap. We make it clap.
1: Busta Rhymes, Sean Paul en ook Spliff Star op deze grote hit. We make it clap.
2: Het NPO Blend weer.
1: Nou Jasmine, hoe staat het voor?
3: De buien die trekken over het land. Maar er is ook soms zon, jongens. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Is dat lenteweer weer weg?
3: Het is fris lenteweer.
1: Zo'n lekker weekendje gehad. Nou, hey, we gaan zo meteen een track draaien die eigenlijk bedoeld is voor maar één iemand in deze studio. Goedemorgen, zie je hem.
4: Good morning.
1: We gaan zo meteen Single Ladies draaien van Beyoncé. Nou, ik ben geen lady.
3: Nee.
1: Jij bent niet single.
3: Nee.
1: Dus dan komt het op CM aan. Hoe lang ben je al single?
4: Anyways, Single Ladies. Maar daarvoor hebben we nog een ander.
1: Artful Dodger en Craig David met Rewind. With the crowd, say both. Select.

0: Ik hoop dat je net zo los gaat als mijn collega's bij Single Ladies van Beyoncé. Jasmine laat haar ring zien. CM, die is echt single, die laat haar handen zien. Ja, gezellig. Wake up call. Stel je voor, je doet voor de grap een DNA-test en komt erachter dat de man van wie je al 35 jaar denkt dat hij je vader is, helemaal niet je biologische vader blijkt te zijn. Sterker nog, hij wist het zelf niet eens.
1: Ja, dat overkwam NRC-journalist Cas Reinders. Hij ontdekte dat hij niet is verwekt met het zaad van zijn vader, zoals de vruchtbaarheidskliniek destijds had beloofd, maar met dat van een onbekende donor. Over deze zoektocht vertelt hij in zijn nieuwe podcast Koekoekskind. Goedemorgen, Cas.
2: Goedemorgen, jongens. Hallo.
1: Wat een verhaal. Ik bedoel, ik zeg verhaal, maar dit is jouw leven.
2: Ja, ja.
1: Wat ging er door je heen op het moment dat je dus dan die DNA-uitslag voor het eerst zag?
2: Ja, ja, ik heb dat gewoon heel lang niet geloofd. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat er zoiets gebeurd zou kunnen zijn. Dus ik heb eerst nog gedacht dat mijn vader was vreemd gegaan of dat die DNA-test niet klopt.
1: Ja.
2: Alleen, ja, toen mijn zussen ook zo'n test hebben gedaan, toen kwamen we er toch al achter dat er echt iets aan de hand was. Dat er echt iets anders is gebeurd dan we altijd dachten.
1: Ja, want ik las dat jij dacht van, nou, zou ik Italiaanse roots hebben? Want ik wil een beetje
0: Italiano.
1: Hè? Want vaak doe je zo'n test dat je denkt, nou, ik ben best wel benieuwd hoeveel procent kom ik daar vandaan? En dan stuit je op zoiets.
2: Klopt. Ik had er ook helemaal niet over nagedacht dat je dan bijvoorbeeld een half steefje kan komen of in die DNA-databank. Dus ik ging er heel echt voor de grap in.
1: Ja.
2: En ik ben niet Italiaans, dat viel ook nog tegen.
0: Maar ben je een halfzus tegengekomen dan?
2: En toen stond daar een halfzus in waar ik nog nooit van had gehoord, ja.
0: Oh, wow.
2: En dat ben ik toen gaan uitzoeken eigenlijk met mijn zussen, waarvan ik dacht dat ze mijn volledige zussen waren. Maar die bleken dus ook een halfzus van mij te zijn.
1: Oh.
2: We delen dus alleen onze moeder delen we.
1: Jeetje, en dan moet je dan dat gesprek aangaan met je ouders. Hoe doe je dat?
2: Dat voelt echt heel moeilijk. Want ik wist ook niet of mijn ouders, ze konden het ook al jaren geheim gehouden hebben natuurlijk. Maar ik wist niet wat zij ervan wisten.
0: Maar ze wisten er wel van?
2: Nee, ze wisten dus niks ervan.
1: Oh.
2: Het was voor hun ook een schok toen wij zeiden, oké, dit is gebeurd. En toen zeiden ze, nee, dat kan niet. We zijn met een potje zaad van je vader naar de gynaecoloog gegaan.
1: Oh.
2: Dat is bij mij ingebracht en het kan niet misgegaan zijn. Tot we gingen googlen op de gynaecoloog. Henk Kruijs, en toen stond daar bovenaan een nieuwsbericht, weer gynaecoloog betrapt op eigen zaad gebruiken bij zwangerschappen. Toen wisten ze allemaal aan tafel, dit is misgegaan bij ons. Ja.
0: Dus deze gynaecoloog heeft dus zaad ingebracht van zichzelf bij verschillende vrouwen?
2: Klopt, daar zijn drie kinderen uitgekomen. En het gekke is dan ook weer, wij zijn niet van die gynaecoloog. Dus hij heeft bij ons ook weer ander zaad gepakt dan op dat moment voorhanden was. Ja. Ja,
0: waarom
2: ja,
0: dan?
2: Ongelooflijk. Dat vraag ik me dus ook af. En dat was ook een beetje waar de zoektocht begon. Ik dacht, ik moet weten, waar slaat dit op? Waar zou iemand dit doen? Ook omdat mijn vader was getest, er was niks. Hij was gewoon
1: Er was niks mis met zijn zaad. Ja.
2: Dus dat zijn we toen gaan uitzoeken. En het is ook, iedereen kent die Karbaat wel. Daar is natuurlijk ook een documentaire over gemaakt. Dat is een arts die heeft honderden kinderen zelf verwekt met zijn eigen zaad.
1: Mm-hmm.
2: En dat snap ik, dat is een soort megalomane gek zou je kunnen zeggen. Maar deze man die heeft een paar kinderen verwekt en dan ook nog gewoon ander zaad gebruikt. Ja, ik snapte niet wat er in zijn hoofd is omgegaan, zeg maar. Dus dat wilde ik wel graag weten.
0: Heb je hem gesproken? Leeft hij nog?
2: Hij is dus een van de weinige artsen die nog leeft. En die waarvan bekend is dat ze fouten hebben gemaakt toen. We hebben hem ook gesproken.
1: Mm-hmm.
2: Dat waren hele rare gesprekken. Hij wilde alleen aan de telefoon praten. Hij heeft al onze vragen beantwoord, maar ja, hij doet er heel nonchalant over. En dat is wel het gekke natuurlijk. Dat hij zegt, ik was gewoon een beetje slordig.
1: Ik was een beetje slordig.
0: Dus per ongeluk de verkeerde zaad ingebracht.
2: Precies, ik was ook niet zo goed in het lab. Ik was wel een goede gynaecoloog. In het artsenwerk, maar in het lab was ik niet zo goed.
0: Foutje.
2: Dus kan het weer gebeuren. Daar
1: Holy
2: komt een beetje
1: shit.
2: Op neer.
0: En je echte vader dan? Wie is dat?
2: Ik weet inmiddels wel wie dat is, Maar ja, ik vond het toch te ingewikkeld om daar verder iets mee te doen nog.
1: Omdat snap ik ook wel. Je bent toch opgevoed door je vader. En dan ineens blijkt hij dan niet je biologische vader te zijn. Maar ik vind altijd wel degene die opvoeden zijn je ouders, toch?
0: Ja, maar je wil toch die vent een keer spreken. Misschien herken je iets of weet hij iets.
2: Klopt, ik heb er wel over nagedacht. En nu, voor nu doe ik het even niet. Mm-hmm. Ook, ik heb wel dingen over hem gelezen. Een soort profiel kan je van hem krijgen.
1: Okay.
2: Ja, dat vond ik even genoeg. En ik dacht wel vooral... inderdaad, mijn vader die me heeft opgevoed... die is voor mij... We hebben gewoon een hele goede band. En ja, voor mij is dat voorlopig even genoeg. Heb ik daar... daar heb ik eigenlijk alles al wat ik wil.
1: Dat snap ik. Maar jeetje, wat een verhaal dit. En in jouw podcast duik je in de wereld van de sjoemelende fertiliteitsartsen.
2: Ja.
1: En dus dan kunnen we het daar beluisteren in je podcast. Is er nou iets waarvan je echt denkt... wow, dat was echt de grootste eye-opener?
2: Dat is helemaal niks. Ze maakt zich niet druk om wat voor kind eruit kwam. Ze wilde gewoon mensen zoveel mogelijk
1: zwanger
2: krijgen eigenlijk. En ze waren helemaal niet bezig met wat de gevolgen daarvan waren 30 jaar later. Dat kinderen opeens denken, sommigen denken ik lijk niet op mijn vader, ik had dat nooit. Maar dat komt nu allemaal eigenlijk naar buiten. En daar waren ze toen helemaal niet mee bezig. En daar deden ze heel nonchalant over, ja.
1: Heftig.
0: We gaan luisteren. De podcast Koekoekskind is vanaf nu overal te vinden. Cas Reinders, dankjewel. Oh.

0: Leave the Door Open van Silk Sonic. Ze zullen hem vast ook doen op 2, 4, 5 of 7 juli. Want dan staan Bruno Mars en Anderson .Paak, die heten samen dan Silk Sonic, staan dan natuurlijk in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hey, je luistert naar de Morning Show en we hebben je hulp een beetje nodig. Want het is weer tijd voor de... Powerpokoe! Ladies and gentlemen, it's about to go down. En deze week hebben we weer een nieuw thema. Ik zal de galm er even van afhalen. Het nieuwe thema is...
1: Cheaters.
0: Vreemd gaan. Want ik moest dus vorige week, of mocht vorige week, de top 1000 presenteren in de ochtenduurtjes. Mm-hmm. En er zaten alleen maar tracks in over vreemd gaan.
1: Oh, dat viel jou op.
0: Viel me op. Mm-hmm. Somebody Sleeping in My Bed van Drew Hill. Oei. Man in the Mirror van Michael Jackson.
1: Oh.
0: Het ging allemaal over vreemd gaan.
1: Okay.
0: Dus dan zijn er ook tracks die jou te binnen schieten als wij dit zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb bijvoorbeeld niet It Wasn't Me gedraaid, want die stond niet in de top 1000. Maar dat is de ultieme vreemd gaan track, toch? Shaggy of Cheaters Prayer.
1: Oei.
0: Nee, er zijn dus op alle genres zijn liedjes te vinden over...
1: over vreemdgaan.
0: Vreemdgaan.
1: Ja. Ben je wel eens vreemdgegaan?
0: Oh ja, ik dacht al. Waar blijft de vraag van Jasmine? Nee, ik ben niet vreemdgegaan. Ik heb ooit wel dat ik het echt had uitgemaakt. Gewoon heel duidelijk uit.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik vrij snel met iemand anders geweest. En die twee hebben elkaar daarna ontmoet. En dat is niet helemaal goed gegaan. Maar nee, dus niet echt, echt vreemd gegaan, nee.
1: Niet echt?
0: Nee. Okay. Nee, want het was uit.
1: Het was uit.
0: Het was alleen wel te kort erop.
1: Niet duidelijk voor de ander uit.
0: Jawel, ze wilden gewoon niet dat het uit was. Dus dat heb je soms ook, hè? Dat je zegt het is uit en zegt nee, het is helemaal niet uit. Ja, wat moet je dan doen?
1: Ik blijf.
0: Ik blijf gewoon. Goed,
1: lastig.
0: Welke track schiet jou te binnen over vreemdgaan? Als ik dit zo vertel,
1: ja.
0: Deze anekdote.
1: Ja, laat maar even weten. Laat alsjeblieft even weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur ons een berichtje. En dan gaan we misschien die track wel draaien.
0: Superleuk, ik ben heel benieuwd. Swing My Way hoor je nu van de eendagsvliegen KP en Envy.

0: 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Goedemorgen, dit is de Morning Show met zometeen een zangeres die opvallend ontbreekt in de film over Michael Jackson. Nu Biggie met Hypnotize.

0: Janet Jackson met That's the Way Love Goes. En ja, heel veel mensen vragen zich af waarom zij niet in de film zit over Michael Jackson. Michael, die het zo goed doet.
1: Wake up call.
0: Eigenlijk geen wake-up call, toch? Nee, dit is helemaal niet wat ik wil horen. We willen gewoon even te doen.
1: Ja, The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorg. Het is alweer 11 over 9. Wat zeg ik? 12 over 9 geworden net. Het is de morning show van maandag 11 mei. Goed dat je erbij bent.
2: Zeker.
0: Ja, soms is het voor ons ook even wakker worden.
2: Goed dat je wakker bent.
0: Ja, toch? We hadden een hele mooie vraag voor je. Namelijk, wat wil jij horen als het gaat om tracks over vreemdgaan?
2: Ja.
1: Power pokoe.
0: Want het is weer tijd voor de Power pokoe. Eentje waar je energie van krijgt, want van goede muziek krijg je goede energie. En er zijn zoveel tracks gemaakt over vreemdgaan. Ja. Ik zei het al in de top 1000, de blend top 1000, die we de afgelopen week hadden. Mocht ik de ochtenduren doen. En elke keer kwam er weer een track over vreemdgaan voorbij. Ik noemde How Deep Is Your Love van Drew Hill. Hoe Is It van Michael Jackson. Het zijn er zoveel.
2: Ja, ja, het zijn er aardig wat. En nou ja, goed, over ellende kan je natuurlijk heerlijk... muziek maken.
0: Ja, er zal een reden voor zijn dat er zoveel platen zijn gemaakt. Die verkopen dus goed.
2: Nou, we vroegen dus aan jou of jij zoiets had van... oh ja, deze track moet je dan ook absoluut horen.
0: Ja.
2: Alex zei Kelly Price met Friend of Mine.
0: Oh, wat een goeie.
2: Ja,
0: Kelly Price, dat was ik bijna vergeten.
2: Zeker.
0: Miranda. Dat duet, of triplet is het dan? met R. Kelly.
2: Driehoeksverhouding.
0: En de Mr. Big.
2: Miranda zegt Rihanna met Unfaithful.
0: Ook een goeie.
2: Ja, ja, ja, zeker. En Kiara, ja. Shaggy, it wasn't me.
0: It wasn't me, het ultieme excuus. Gewoon zeggen dat je het niet was.
2: Ik was het niet, man. Ik was het niet. Je bent betrapt, maar ik was het niet.
0: Ja, maar ik zag je in de keuken.
2: Maar er is wel echt eentje die we meerdere keren voorbij hebben zien komen. Dank daarvoor. Julia, Tycho, nou goed... ja, dit is het duo die het natuurlijk de hele tijd over heeft van wie is hij nou?
0: Ja. En hij gaat dus met twee.
2: En we weten het nog steeds niet.
0: Nee.
2: Van wie hij is.
0: Nou ja, Monica noemde haar album, vernoemde haar album naar deze track.
2: Ah, oké. Nou ja, dus uiteindelijk was het dus van hem.
0: Ik denk het wel, ja. En ze treden samen op met dit nummer.
2: Nou ja, ze hebben in ieder geval geen beef gekregen weer daarover. Dus dat scheelt. We hebben het natuurlijk over Brandy en Monica met The Boy Is Mine.
3: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
4: the boy is mine, the boy is mine.

Misschien wel de grootste hit van Music Soul Child, Just Friends op NPO Blend. Het is vandaag maandag 11 mei. En kijk even in de agenda, wat gebeurt er vandaag allemaal? Nou, in Atlanta begint vandaag de rechtszaak tegen Calvin Evans. Die zou namelijk een harde schijf met onuitgebrachte muziek van Beyoncé hebben gestolen. Uit een geparkeerde auto. Hij pleitte eerder onschuldig aan de aanklachten. Maar bij een veroordeling kan hij 6 jaar celstraf krijgen. En ja, je vraagt je dan af, zou dit zijn waarom haar album Act 3 is uitgesteld? Vanaf vandaag is er ook een fatbike-verbod in het Vondelpark in Amsterdam. Dus er komt weer een plek bij waar je niet met een fatbike mag rijden. De komende weken krijgen fatbike-bestuurders nog een waarschuwing en over 2 weken dus een boete. Het is ook alweer 45 jaar geleden dat Bob Marley is overleden. Dus daarom zometeen een Bob Marley-track als Caribbean Classic van vandaag. En ook vrolijk nieuws, het is de verjaardag van Coi Leray, Black China en Prince Royce. Mocht het ook je verjaardag zijn, happy birthday! Nu Salt-N-Pepa met Shoop op NPO Blend. Shoop.

0: is lenteweer, noemen we dat.
1: Caribbean Classic.
0: Gelukkig komt de zon wel uit je speakers. Zeker met de Caribbean Classic van vandaag. En die komt van Mr. Tough Gang, Bob Marley. Heeft vandaag zijn sterfdatum. 11 mei 1981 was de datum waarop hij overleed. En hij overleed op 36-jarige leeftijd. Ik heb even zitten kijken, hoe oud zou hij nu zijn? Nou, als hij er nog was, 81 jaar inmiddels. Hij laat achter 11 kinderen en heel veel muziek natuurlijk. 13 studioalbums en 2 officiële livealbums. En ik zat even te kijken, wat is nou de meest gedraaide track in Nederland? Dus als we in Nederland aan het streamen zijn, wat draaien we dan van Bob Marley? Nou, dat is deze track. Misschien ook wel omdat hij een verbintenis heeft met een Amsterdamse voetbalclub. Three Little Birds van Bob Marley and the Wailers. Nu op NPO Blend, de Caribbean Classic van vandaag.

De Fair destijds zei het tijdschrift Rolling Stone dat het een van de beste tracks van het jaar was. Hij kwam uit in 2007 en stond natuurlijk op haar derde album As I Am. Hey, je luistert naar The Morning Show, 9:45 al bijna weer. Ik wil het nog heel even met je hebben over Michael Jackson. Over de film is al heel veel gezegd, heel veel geld mee opgehaald. Ik geloof 450 miljoen inmiddels al. En de teller blijft gewoon lopen. Hij komt binnenkort ook online te staan natuurlijk. Ik zag bij iTunes Amerika dat ze hem al aankondigen. Kan je hem al pre-kopen, zeg maar, voorkopen. De datum wanneer die dan online staat is nog niet bekend. Maar het komt er dus snel aan. Ik heb ook genoten van die film. Ik hoop jij ook. Michael gaat over Michael Jackson natuurlijk, zijn carrière. Maar je zit dan in een bioscoopzaal en je hoort die tracks van die goede speakers. En het komt allemaal zo binnen, weet je wel. En zijn verhaal natuurlijk ook. Het is een wat mooier gemaakt. Dat is altijd zo bij dit soort films. Was bij die film van Bob Marley ook. Maar wel de moeite waard. En ook wel grappig om zijn neefje Jafar Jackson te zien schitteren als een oom. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Over neefjes gesproken, 3T komt binnenkort ook deze kant op, heb ik me laten vertellen. Daar heb ik nog geen data voor, maar wel voor wanneer de Jacksons komen optreden. En dat is Marlon Jackson dan natuurlijk en Jackie Jackson. Die zijn dan namens de Jacksons en verder is er een hele band omheen. Maar toch legendarische pop- en soulformatie, de Jacksons, waar het dus ook Michael Jackson ooit in zat. Wanneer zijn ze hier? Op zondag 24 mei in de Doelen in Rotterdam. Op maandag 25 mei in de Oosterpoort in Groningen. En in Eindhoven in het Muziekgebouw. En dat is dan woensdag 27 mei. En ik zag ook dat voor die laatste twee concerten nog kaartjes te krijgen zijn, mocht je daar naartoe willen. Iemand die ook deze kant op komt is Jill Scott. Wel wat later, ze is er pas in oktober. Maar ze gaat wel een groot optreden doen in de AFAS Live in Amsterdam. Ik zit even te kijken, 10 oktober is dat inderdaad. En dan doet ze vooral nummers van haar laatste album To Whom This May Concern. Waar deze ook op staat, Don't Play.

0: is het 4:10 geworden. Good morning, Jamie.
1: Goedemorgen, de uithalen, die bekende fluitennoten van haar.
0: Jeetje. Ja, hoe heet het ook? Keelzang of zo?
1: De keelzang, ja, de fluitennoot, geloof ik. Het is echt alsof je aan het fluiten bent.
0: Heb je dat geprobeerd?
1: Nee.
0: Wil je echt wat je op je stem gooien?
1: Nee, hoeft niet, joh. Laat Mariah dat gewoon lekker doen. Tenminste, back in the days.
0: Hoe vind je het om weer gewoon lekker show te maken? Want vorige week hadden we natuurlijk de top 1000. Wat heerlijk was.
1: Ja, dat was leuk.
0: Maar nu weer terug naar normaal.
1: Het is een voorrecht om dat te mogen doen. Omdat zoveel mensen op mooie tracks hebben gestemd.
0: En ja, dat is wel een mooie lijst.
1: Ook hele mooie verhalen bij hebben. Dus je probeert dat met heel veel respect op een mooie manier te brengen allemaal. Ja. Ja, die pressure is er nu een beetje af. Maar de muziek blijft natuurlijk hetzelfde. We blijven gewoon die fijne R&B, maar ook meer soul. En weet je wel, alles gewoon draaien. Maar nu, ja, gewoon lekker luchtiger. Het is maandag, eerste werkdag van de week, weet je wel. Dus we gaan het gewoon lekker relaxed aandoen. En ik hoop dat heel veel mensen ook de NPO Luister-app hebben gedownload de afgelopen tijd. Want daarmee kun je ons gewoon berichtjes sturen. Dus als er iets is wat je even kwijt moet of je wil een bepaalde track horen, dan is dat allemaal welkom via die NPO Luister-app.
0: Dat is fijn. Ook na 10 uur is dat zo. We gaan naar een hit waarvoor Lauryn Hill gesampled is. Nou ja, eigenlijk de Fugees met Killing Me Softly. Rotimi hoor je nu op je favoriete radiozender. NPO Blend met nu Bestie. Fijne dag vandaag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Maandagochtend, welkom bij Blend. Op de line-up vandaag, Aaliyah, Justin Timberlake en Estelle. En we beginnen met de dames.

Met de meeste muziek van Nederland. Goedemorgen. Ga je lekker? Volgens mij best wel een aardig weekend achter de rug, toch? Ja, ik heb zelf echt bergen verzet in de weggeboekerde tuin die ik heb. Zit inmiddels wat overzicht in. Dat zijn van die klusjes waar je geen zin in hebt, maar die je wel een goed gevoel geven, toch? Dus qua energie zitten we lekker.

En van zo'n track als Heard It All Before word je alleen maar vrolijk, denk ik. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat ze maar één echte grote hit gescoord heeft, hè? Ja, het is altijd een beetje lullig om iemand die veel muziek gemaakt heeft een one-hit wonder te noemen, maar het is wel een beetje wat het is. Kijk, vorige week hadden wij de Blend Top 1000 hier, de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. En ja, wat ik zo leuk vond aan die feestweek is dat er naast de grote hits die iedereen kent en waar iedereen herinneringen aan heeft, ja, dat er ook wel echt een paar vergeten pareltjes of van die one-hit wonders tussen zaten. Zoals deze bijvoorbeeld.

bent, hè, wat de 1000 allerbeste R&B en hip-hop tracks zijn, of je wil nog even nagenieten van de Blend Top 1000, of je hebt het gemist op een of andere manier, check dan npoblend.nl even voor de hele lijst. En je vindt hem ook op Spotify, mocht je wat inspiratie voor een huisfeestje op willen doen of zo. Alright, gaan we even verder. Jamie's Jam, Steady Swims, Bobby Brown, Come

Fans Bobby Brown op de eerste werkdag van de week. Het is maandag, een stuk kouder dan de afgelopen dagen, maximaal 13 graden. Vandaag ook kans op regen en een klein beetje op de zon als je geluk hebt. Eigenlijk blijft het de hele week wisselvallig, dus wat je ook op je kalender hebt.

Bij sommige bedrijven moet je dat echt maanden van tevoren doen. Terwijl je bij anderen of als je voor jezelf werkt gewoon kan zeggen... hey, ik ben de volgende week even niet. Maar mocht je wel ergens werken waarbij je nu al na moet denken over je zomervakantie... ik heb zometeen wat tips voor je, mocht je in Nederland willen blijven... maar wel wat legendarische momenten mee willen maken. Want ja, echt, de zomer wordt heet, ook in Nederland. Dat zometeen, je krijgt muziek van...

0: 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. Ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succes neemt, daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken

0: tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Er komen superveel Amerikaanse supersterren naar ons kleine landje. Wie je deze zomer waar kunt zien, hoor je zometeen naar Beyoncé en Jay-Z.

event waar je 24 uur per dag de beste R&B, hiphop en soul voorbij hoort komen. En veel van de artiesten die kun je gewoon live gaan zien komende tijd in Nederland. Concerten van onder andere Nio, Akon en Bruno Mars. Maar er staan ook wat festivaletjes op de planning, op de agenda. Mocht je nog geen zomerplannen hebben, in Nederland willen blijven, dan zijn er een aantal plekken waar je muzikale herinneringen op kunt gaan halen of nieuwe herinneringen kunt gaan maken. Eind juli bijvoorbeeld is het tijd voor een nieuwe editie van het Kwaku Summer Festival in Amsterdam. Met echt een waanzinnige line-up. Ja, die vrijdagconcerten vooral. Op de eerste vrijdag staan de dames van En Vogue daar gewoon live on stage. Nelson Mandela Park. De vrijdagen daarna onder andere Broederliefde en Kassaf. Ook leuk. In Amsterdam, zondag 5 juli, het Guilty Pleasure Festival. Daar als headliner Busta Rhymes. Groot gewicht, leuk om een keer zo'n legende live te zien. Ja, en in Rotterdam viert Noordzee Jazz natuurlijk haar 50-jarige bestaan vanaf 10 juli. Met daar onder andere Burna Boy, The Roots, Now Rodgers and Chic en John Legend op de line-up. En nu is het zo dat je vrienden van Blend daar ook bij zullen zijn, zodat je niets hoeft te missen. En misschien, ik weet niet of ik het mag vertellen, waarschijnlijk niet, gaan we ook nog wel wat gratis tickets voor je hosselen de komende tijd. Hey, lekker naar Blend blijven luisteren de komende week. Als je niets wil missen, dan hoor je John Legend zometeen als een soort pre-party. Ook Queen Ben op de line-up in Jamie's Jams. En dit zijn Dr. Dre, Snoop Dogg en Nate Dogg.

bijvoorbeeld. Natuurlijk ook van die legendarische verse op No Diggity van Blackstreet. En ja, vandaag de dag maakt ze niet heel veel muziek meer. Maar haar levensverhaal vertelt ze wel op andere manieren. Als schrijfster bijvoorbeeld. Maar vooral als activist als het om huiselijk geweld gaat. Ze organiseert allerlei conferenties en zo. Ja, en zij heeft ook best wel wat meegemaakt. Hè? In 2001 nog is ze in elkaar geslagen door haar toenmalige partner. Dat heeft ze nooit willen verbergen of zo. Ze verscheen gewoon op allerlei awardshows met echt zichtbare verwondingen. Super kwetsbaar en krachtig. Om gewoon te laten zien dat het, ja, ondanks succes of wat je aan de buitenwereld laat zien, dat het echt iedereen kan overkomen. Dat je je daar ook niet schuldig om hoeft te voelen. En dat zegt volgens mij veel over haar karakter. Wat een legende is dat. Je luistert NPO Blend, waar we de muziek en verhalen elke dag voor je op een rijtje zetten.

maandagochtend, onderweg naar de eerste lunch van de week. En dankjewel dat je ook daarvoor weer voor Blend hebt gekozen vandaag. We doen ons best om je hele fijne tunes voor te schotelen. Wat dacht je zometeen van niemand minder dan Monica? Don't take

0: Monica, don't take it personal. Het is NPO Blend. Over 10 minuten dan is het officieel maandagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen. En ik hoop dat je zometeen even een minuutje voor me hebt. Want we doen iedere week in Jamie's Gems een zoektocht. Een hele bijzondere zoektocht in Blend Essentials. Gaan we op zoek naar 5 iconische tracks van een bepaalde artiest, een duo of een groep die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Het is maandag, een nieuwe zoektocht start binnen nu en een paar minuten met misschien wel een van de snelste rappers ter wereld deze week.
1: Can't touch this. Oh.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument.
0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de

0: Landelijke acties dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Over 12 maandagmiddag, eet smakelijk en welkom bij de muzikaalste lunch van Nederland. Drew Hill en Redman, How Deep Is Your Love? Zometeen naar Blue Control en Sean Paul en Breathe.

in Blend Essentials. Het gaat om een artiest die ontzettend snel kan rappen. Ja, waar we allemaal mee opgegroeid zijn. Maar wat zijn nou zijn 5 meest iconische tracks? Om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. En dan ben ik heel benieuwd welke track jij zou willen aandragen.

0: Ja hoor, meezingen is gratis.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: In dit geval met Mariah Carey en Fantasy. Luister Jamie's Jams iedere werkdag bij je tussen 10 en 1. Met de muziek die je nodig hebt om die werkdagen door te komen. En zo heel af en toe vraag ik je ook even om een minuutje van je tijd. Als je die hebt, graag de NPO Luisterapp. Dat is de plek waar je moet zijn om berichtjes deze kant op te sturen. En iedere week proberen we een artiest, een duo of een groep in het zonnetje te zetten. Even muzikaal gezien helemaal kapot te ontleden. Klein stukje muzikale opvoeding. Gewoon eens even checken wat nou de 5 meest iconische tracks van deze artiest of artiesten zijn. Ja, en deze man die groeide op in K-Town, Chicago. Best wel een rauwe omgeving, niet altijd makkelijk. En zoals vele artiesten is muziek luisteren en vooral muziek maken dan natuurlijk een heerlijke uitlaatklep. Maar deze man viel extra op, omdat hij in korte tijd wel heel veel kon vertellen. En ook gewoon verstaanbaar, hè. Supersnel, hij zette in 92 het record van snelste rapper ter wereld op zijn naam. En deze week dus in de spotlights in Blend Essentials zoeken wij de 5 meest iconische tracks van Twista. Twista, oh ja. Hey, dat is even leuk voor de kenners deze. Kennen we van Slow Jams met Kanye en Jamie Foxx onder andere. Maar misschien dat er nog wel een aantal andere tracks oppoppen in je hoofd nu. Dan hoor ik het graag van je via de NPO Luisterapp. Ga ik gewoon turven, ga ik even kijken wat er voorbij komt. En dan gaan we deze hele week iedere dag een track van Twista toevoegen en draaien hier in Jamie's Jams. Laat me weten, de NPO Luisterapp, die download je gratis. Kun je altijd naar Blend luisteren. En dus berichtjes deze kant op sturen. Hoor je hem zo?

voor alle appjes die binnen zijn gekomen via de NPO Luister-app. De gratis app die je op je telefoon kan zetten om al het moois van de publieke omroep te kunnen vinden. In het bijzonder natuurlijk NPO Blend. Altijd en overal luisteren, dingen terug kunnen luisteren, fragmenten, mixjes. Nou, noem het allemaal maar op, het laatste nieuws. En belangrijk misschien wel, ja, gewoon ons berichtjes kunnen sturen met ook fotootjes en audioberichtjes om een beetje mee te kunnen praten. In dit geval, als het gaat om onze zoektocht in Blend Essentials deze week, net bekend geworden dat deze week om Twista gaat, grote Amerikaanse rapper, een van de snelste ter wereld. Ik weet niet of die dat nog steeds op zijn naam heeft staan, dat record eigenlijk. Maar goed, dat het een van de grootste is, dat is wel duidelijk. De vraag is, welke tracks zijn zo iconisch dat als je buurvrouw of je kleine neefje vraagt, Twista, nog nooit van gehoord, wie is dat? Ja, welke 5 tracks ga je dan laten horen? Daar gaan we deze week achterkomen. De eerste gaat toegevoegd worden en dat is ook gelijk de grootste hit. Komt het vaakst voorbij. In Amerika werd dit echt een gigantische hit. Omdat het ook een hele fijne combinatie is, hè, met Kanye West erbij, met Jamie Foxx. Heb je gewoon allerlei grootheden op één track. Het is een combinatie van, ja, ergens gewoon heel soulful, maar ook gewoon wel hip-hop. En ook wel een eerbetoon aan klassieke soul-artiesten. Moet je denken aan, nou, Luther Vandross bijvoorbeeld. Echt wel een beetje die R&B. Nou ja, goed, alles zit erin. Je begrijpt het. En dit is vol trots de eerste die we toe gaan voegen en gaan draaien in Jamie's Jams. Twista, Kanye West en Jamie Foxx en Slow Jam. Blend Essential.

0: Ciara weer in de tent. Vorige week hadden we helemaal geen tijd om lekker te kletsen met elkaar.
1: Nee, gemist, jeetje.
0: Er zat zoveel muziek in die lijst. We moesten het allemaal halen. We moesten allemaal leuke feitjes vertellen over de plaat in de Blend op 1000. Dat we helemaal niet dit soort, ja, dit momentje waarin we even kunnen inchecken bij elkaar. Hoe zitten we in de wedstrijd, weet je wel?
1: Ja. Ik heb je gemist, Jim. Hoe is het met je schat?
0: Goed, met jou?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja? Ja. Goed weekend gehad?
1: Prima weekendje gehad. Wel korter natuurlijk, hè? Want normaal zit ik hier, werk ik 4 dagen. En nu heb ik 5 dagen om die te lijst.
0: Het is pijnlijk altijd dat jij op donderdag zegt, nou, fijn weekend.
1: En dan,
0: ach, hoi,
1: en nu was het tot morgen.
0: Zo goed voor elkaar. Ja, nee, het was even hard werken. Maar ja, volgens mij hartstikke leuk.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook de afterparty hier gehad. Dus dat was ook hartstikke leuk.
0: Niet hard zeggen dat we een afterparty hebben gehad.
1: Oh, sorry.
0: Vrijdag.
1: Oh, nee, niet. Het was allemaal niet te beluisteren via
0: We zijn ook helemaal niet iets te lang doorgegaan en iets te veel drankjes gedronken. Maakt allemaal niet uit. Nee, maar goed, dat zegt veel over het sfeertje hier.
1: Vond het hartstikke gezellig. Dus ik kijk er wel weer naar uit voor een normale maandag eigenlijk.
0: Een normale maandag. En vandaag mag alles weer. Je hoeft je niet aan een lijst te houden. Dus zitten er dingetjes in waarvan je zegt, oh, daar kijk ik dan echt naar uit? Of voor de mensen te draaien vandaag?
1: Nou ja, we hebben dus wel Craig David gehad. Maar ik had What's Your Flavor, had ik niet gehoord.
0: Oh,
1: weet je,
0: vaak
1: ga je voor 7 Days of Rewind. Toen dacht ik, maar What Is Your Flavor?
0: What's Your Flavor, het is zo'n meer zoete hit.
1: Oh, ik vind hem zo
0: maar
1: lekker,
0: ik vind
1: Jim.
0: Het ook heel lekker. Dus ja, die heb je meegenomen vandaag.
1: What's Your Flavor,
0: is wel lekker, hoor.
1: Ja,
0: oké, dus je zit in de good vibes vandaag, hè? Dat is de conclusie.
1: Oh, korte vraag. Ja? Milkshake, wat is je favoriete smaak?
0: Ja, ik ga altijd voor vanille.
1: Meen je niet?
0: Ja, tuurlijk. Maar ik ben aan mijn basic bitch.
1: Ik zie het. Wie had dat gedacht?
0: Wist jij dan?
1: Dat vertel ik zo.
0: Oh,

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Kiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier.

conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincie Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

En dit was Craig David, What's Your Flavor. Ik vroeg je eerder wat volgens jou de lekkerste milkshake smaak is. En het verbaast me niks dat niemand mijn lievelingssmaak lekker vindt. Ik zit even in die NPO luister-app te kijken. En ik zie veel chocola, kokos, kaneel. Oh, die kaneel vind ik niks. Zo'n beetje alles behalve vanille. Al vindt Jamie dat wel lekker en die noemde zichzelf terecht een basic bitch. Ik vind het een beetje boring. Maar het verbaast me niks dat Day One Lisa, die zit te luisteren, ook lekker gaat op mijn lievelingssmaak. Banaan. Ja man, jullie missen. Hoezo stuurt niemand banaan in? Anyway, Emery, Georgia Smith en een van de beste songwriters ooit hoor je zo op Blend. Naar de overweight lover Heavy D.

0: Who's in the place?
1: Who's in the place? Tiana.
2: De New York Times heeft een lijst gemaakt met de 30 beste Amerikaanse songwriters die nog in leven zijn. Jay-Z staat op de lijst. Nile Rodgers, Stevie Wonder, Missy Elliott, Lionel Richie, Outkast, Mariah Carey, Kendrick Lamar en Bad Bunny. En you better believe dat Babyface er ook op staat. Ja, niet alleen voor de tracks die hij voor anderen schreef, hè, zoals Aretha Franklin, Whitney Houston, Boyz II Men en Brandy. Zijn trouwens allemaal artiesten die hier ook gewoon bij ons hoort, Blend. Maar ook zeker voor zijn eigen tunes. Hey, het is echt een super tof interview. Moet je maar checken als je later vandaag op het toilet zit. The 30 Greatest Living American Songwriters van de New York Times. Want ja, zonder songwriters hadden een hoop van je favoriete tracks nooit gemaakt zijn. Toch? Nooit gemaakt.

Als je moeder bent, weet je hoe intens die eerste paar jaren kunnen zijn. Alicia Keys ook, ze schreef dit na de geboorte van haar zoon Egypt. Het is een reminder, niet alleen voor haar, maar ook voor jou. Mama, you a superstar, ook al voel je je niet zo. Ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Heb je nog een beetje kunnen genieten van de Blend Top 1000? We hebben

Casanova van Ultimate Chaos. En eerder nog Baby Keem, Kendrick Lamar en Belle Biv DeVoe. Als je trouwens die Blend op 1000 lijst wil terugluisteren, kan dat. Hij staat op Spotify. Gewoon zoeken op Blend op 1000. Kun je die van dit jaar en vorig jaar beluisteren. Staat deze naar

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze werd volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van

0: Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij haalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Show.
1: Bond. Siana. Hey, heb je zo even één hand voor mij vrij? Het liefst twee, maar met één lukt het ook wel. Even heen en weer zwaaien op Hip Hop Ray van Naughty by Nature.

liedjes, een van de mooiste liedjes die Ashanti ooit heeft geschreven. Maar dat is niet deze. Nee, dit is de remix met de Notorious B.I.G. Staat op hetzelfde album en het heet Unfoolish. Unfoolish. Is dat een woord? Unfoolish?

in een la liggen, tot hij overleed. En de mensen die zijn nalatenschap beheerden het eruit haalden en het dus op dat album zetten, Escape. Maar dus samen met een artiest die MJ nooit heeft gekozen. En dan denk ik, ja, wat als hij nou nooit met Justin Timberlake wilde samenwerken? Ik denk altijd, als hij dat zo graag had gewild, dan had hij dat wel gedaan, toch? It's Michael Jackson. Maar goed, dankzij de track Love Never Felt So Good werd hij wel de eerste artiest ooit met een top 10 hit in 5 verschillende decennia. So I don't know, hoe denk jij hierover? Hadden ze die

0: dromen te realiseren. Maar ik ga met je levelen. Stiekem ben ik wel mijn dochter aan het aansporen om te gaan drummen. En dat komt alleen door deze guy, Anderson Paak. Zo van een voorproefje van hem en Bruno.
1: Guess who's back?
0: Eerst nog Foxy Brown en Beyoncé.
1: Yeah.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pond, Siana. 3 uur op de klok, nog eventjes te gaan. Hou je nog een beetje vol? Zo niet, anders even volume op max. Dan doen Dr. Dre, Rihanna en Bryson Tiller de rest.

0: Sneeuwwitje. Len. Siana.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: Siana hier en het is tijd voor de uithaal. Iedere werkdag rond dit tijdstip laat ik 1 seconde van een iconische uithaal aan je horen. Als je om te even kijken of je nog scherp genoeg bent, toch? Ja, anders wordt het een tweede bak koffie en dan hebben we allemaal plafonddienst. Don't nobody want that. En vandaag heb ik iemand voor je meegenomen die een hele herkenbare stem heeft. Normaal doen we zingen. Ik dacht, nee, we doen het anders. Ik neem een rapper voor je mee. Ze heeft haar hele carrière...

0: wie je hier hoort. Ja, weet jij welke artiest dit zei en op welke track? Laat het me dan weten via de NPO Luister-app. Dit is Popje Callen van Usher.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two.

Maandagmiddag en Blend staat bij je aan. Welkom als je nieuw bent. En thanks als je bent blijven hangen. Glam & Kid en Shola Ama hier met Taboe. Via de NPO Luister-app krijg ik allemaal leuke reacties binnen. Ik zie dat iedereen de artiest van daarnet herkent. Al komt bijna niemand op de naam van de track. En dat valt me op. Ik zie dat Gerald zegt, ik zit alleen even over het nummer na te denken. Humphrey zegt ook Missy Elliott, Lose Control.

0: game heeft. En dat blijkt ook. Maar voor deze track ging ze met iemand anders samenwerken. En zo te zien ken je die blijkbaar toch niet zo goed. Vandaag gaat het om deze track. Ja, de uithaal was natuurlijk van Missy Elliott. Dat wist je wel. Maar opvallend dat veel mensen deze toch blijkbaar niet zo goed kennen als haar vorige werk. En dat komt ook omdat ze met deze niet heeft samengewerkt met Timbaland. Ondanks dat ze toen heel veel succes hadden samen, dacht ze, ja, ik wil toch ook wel kijken of ik het alleen kan maken. Dus deze track maakte ze met Rio Beats. Zegt dat je iets? Ja, het is geen grote producer per se, maar hij heeft bijvoorbeeld wel met Chamillionaire en Tamia samengewerkt. En het pakte goed uit, hè? Want ze heeft niet alleen een Grammy-nominatie gekregen voor beste rap solo performance, gaf haar ook We Run This.
1: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

0: En de middagshow komt eraan voor je. Met Howard en Serginio. En ik zie even te kijken wat ze allemaal voor je gaan draaien. Ik zie twee van de beste songwriters of this time. Volgens de New York Times. En dat samen op één track. Heartbreaker. En ik heb ook nog Janet Jackson en Mahalia voor je klaarstaan. Is wel lekker, toch?
1: Lekker, lekker.
0: Hey mannen.
1: Zeker.
0: Hoe is het?
2: Goed met jou?
0: Ja, gaat goed. Beetje moe, man.
1: Maar je wil die top 1000 glow.
0: Oh, de top 1000 glow. I think it's sweat. Sweat en highlighter. Hoe was die top 1000 voor jullie?
1: Genieten. Ik heb elke dag geluisterd. Shout-out naar jou ook. Heel mooi gedaan allemaal.
0: Dankjewel.
3: Ja, je enthousiasme is echt unmatched, hoor.
0: Ja. Oh ja?
3: Ja, vind
0: ik. Oh, lovely. Dat is leuk.
3: En altijd die speakers.
0: Oh, thanks.
1: Het had langer mogen duren.
0: Het had langer mogen duren, maar ik zeg je eerlijk, I need a little break, man.
1: Snap ik, ja.
0: Maar ook omdat er zijn zoveel bangers. En het wordt natuurlijk alleen maar beter dat ik ook op een gegeven moment dacht van, ik had bijna ruzie met mijn kind, weet je wel. Omdat zij gewoon tegen me wilde praten. I'm like, yo.
3: Doe mijn radio aan luisteren.
0: Precies. Kom niet. Maar goed, wat gaan jullie zo doen in de middag?
1: We gaan het hebben over fatbikes.
3: Ja, precies. Of het een goed idee is dat ze vanaf nu uit het Vondelpark worden geweerd.
0: Mm.
3: En of er ouders zijn die erover na hebben gedacht wanneer ze een fatbike voor hun kind hebben aangeschaft. Want je ziet ze soms met z'n drietjes bellend,
0: ja,
3: links en rechts zwevend over de weg. Dat je denkt, jongens, dit kan alles gaan behalve goed.
0: Ja, I know. Maar hadden wij niet hetzelfde gedaan op die leeftijd? Soms probeer ik ook te relativeren, snap je?
3: Ja, daarom. Dus daar gaan we een gesprek over voeren.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Nou,

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS.
1: Goedemiddag, het is weer tijd voor een reguliere Bridge the Gap show.
2: Ja, we zijn weer back.
1: Het is even geleden, de Blend Top 1000 was gaande en daardoor waren wij eventjes op pauze gezet.
2: Ja.
1: Heb je genoten van die pauze?
2: Hey, ik heb veel geluisterd en het was echt te gek.
1: Heerlijk.
2: Ja, die lijst was echt heel tof.
1: Echt 1000 keiharde tracks en uiteindelijk D'Angelo op nummer 1.
2: Ja, man.
1: Genoten. Hey.
2: Heel mooi.
1: Zoals altijd gaan we ook weer een goed gejat doen vandaag. Je kan kiezen uit deze twee gesampelde tracks.

0: Naomi Sharon met Miss Dad.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 11 mei en ik hoop dat je een beetje een goed weekend hebt gehad. Ja, wat voor leuks heb je gekregen of heb je gegeven voor Moederdag? Je kan het altijd eventjes laten weten via de NPO Luister app. Op dit moment luister je naar Bridge the Gap samen met Serginho en Howard.
2: Hallo, Jess.
0: Howard, hoe was jouw Moederdag?
2: Ik moest gewoon werken, bro.
0: Werken?
2: Ja, ik had gewoon een voorstelling met peper en zuur.
0: Okay.
2: Maar dat was dan de Moederdag-editie in Tivoli Vredenburg. En er waren heel wat moeders in de huis. Zo onder andere ook onze eigen Delano met zijn moedertje.
0: Oh, leuk. Ja, Delano was er ook eventjes.
3: Hé, het was echt heel leuk.
0: Ja, gezellig?
3: Ja, mijn moeder vond het echt heel leuk. Het was ook gezellig om samen met je moeder te gaan.
0: Was jij niet al eerder geweest?
3: Nee, ik was nog niet geweest.
0: Oh, dat dacht ik.
3: Dus het was even goed om de beste man in zijn bambela-rol te zien. Want dat doet hij natuurlijk als geen ander.
0: Ja, dat doet hij goed. Dat zei ik toch de vorige keer. Toen ik geweest was, toen zei ik van... Het is leuk om Howard in die energie on stage te zien.
3: Ja, het is
0: en dat
3: natuurlijk...
0: hij echt aan is.
3: Ja. Ja, en weet je wat ook zo is? Kijk, we mogen hem best even flowers geven. Je ziet de ervaring spat er vanaf.
0: Ja.
3: Dus het is gewoon heel fijn om naar te kijken. Niet jij zelf, maar gewoon.
2: Dankjewel. Nee, ik begrijp.
3: We moeten het ook niet te veel maken. Ja,
2: nee, zeker niet. Maar het is waar, ik doe het al een tijdje. Ik doe het net zo lang als Serginho leeft.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Kan iemand dat fact-checken?
2: Dat is echt zo. 30 jaar geleden deed ik dat.
0: Oké, 95.
2: Ja. Nou, toen was mooi. Ik al begonnen, ja, zeker. Daarvoor al. Maar het duurde even voor ik de keuze had gemaakt... om andere dingen los te laten en er vol voor te gaan... en er ook van te kunnen leven.
0: Wat heb je onder andere losgelaten? Dat heb je nooit verteld.
2: Nou ja, van die baantjes bij uitzendbureaus en zo, weet je wel. Want in het begin van je carrière kan je niet rondkomen van comedy alleen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus dan moet je ondersteunende dingen doen... tot je op een gegeven moment die keuze maakt van... ik ga dat niet meer doen, zodat ik nog meer tijd...
0: Maar wat was jouw laatste ondersteunende ding?
2: Volgens mij werkte ik voor je een uitzendbureau ergens bij Sloterdijk... om jerrycans af te vullen met gevaarlijke stoffen.
0: Ik zie het gewoon voor me.
2: Ja, zo'n lange jas en een veiligheidsbril.
0: Okay, dan.
2: Niet mengen.
0: Nou, mijn weekend was verbouwen nog steeds, hè?
2: Nog steeds?
0: Ja, al een dikke maand bezig. Maar we zijn...
2: is het einde in zicht?
0: Ja, bijna. Ik denk over 2 weken intrekken. Dus
2: Delano, we hebben binnenkort de housewarming party!
3: Hey, maar wel heel snel tussendoor, hè, dan laat ik je met rust. Maar afgelopen maand, heb je ook gewoon gezond geëten of gegeten? Of is het zo dat je dan...
0: Jawel.
3: Ja?
0: Ik let wel altijd goed op mijn eten. Ik wel, zeg maar... Hoe zeg je dat? Heel onregelmatig.
2: Ja, dat is
0: dus dat soms ontbijt je wel, soms ontbijt je niet.
2: Mm-hmm. Ja. Soms laat avond eten.
0: Ja, soms 8 uur, 9 uur pas avond eten. Soms 5 uur.
2: Ja.
0: Gewoon heel onregelmatig.
3: En naar de gym ook minder?
0: Nee, helemaal niet.
2: Maar bij verhuizing, je met spullen aan het sjouwen tot je gek wordt.
0: Ja,
3: maar
0: klopt.
3: Dat is wat anders dan al die pull-ups die hij normaal doet, hè?
0: Ja, dat is inderdaad anders. Maar dat komt wel weer binnenkort. En ik heb de film van Michael Jackson gezien.
2: Ja, ik ben ook geweest.
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het een hele leuke film. Heel vermakelijk.
0: Ja, ik vond hem ook heel leuk om te zien.
2: Ja.
0: Maar ik kreeg niet het gevoel die mensen mij gaven... toen ze erover vertelden, toen ik hem nog niet gezien had.
2: Wat was er dan?
0: Ja, mensen zeiden, ja, ik was helemaal geïnspireerd. En ik kwam de bios uit en ik wilde meteen heel de tijd naar zijn muziek luisteren.
2: Nee, dat had ik niet. Nee, dat had ik ook niet.
0: Ik dacht gewoon van, nou, leuke film. Ik heb dingen gezien die ik... normaal alleen hoorde, maar nu een beetje visueel. En verder heel weinig nieuwe dingen. Ja, alleen dat zijn haar verbrand is. Dat wist ik nog niet, nee.
2: Wat gek is, want een van je grote rapgoden, die rapt erover.
0: Ja, dat vertelde je net inderdaad. Ja. Maar dat is even langs me heen gegaan. Maar dat dus. Het was gewoon een leuke film. Maar Delano vertelde dat hij hem nog wel een keer wil zien.
3: Ja, nee, heel eerlijk, ja... Toen ik naar buiten liep, dacht ik wel... oh, ik wil hem nog een keer gewoon rustig nog een keer bekijken. Want wat ik juist heel tof vond aan de film... is dat zij... ze hebben niet... de optreden, zeg maar, dat ze dat hebben ontzien, zeg maar. Ze hebben hem echt volledig gepakt.
2: Dus
3: Jafar heeft volledig de choreografie gepakt. Ja. Volledig,
2: hele
3: zeg maar.
2: Hele nummers.
3: Precies. Ja. En je zou makkelijk een biopic kunnen maken... en dat dan niet bij de lurven grijpen.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat hebben ze wel gedaan.
2: Ja.
3: En dat vind ik echt enorm respect.
2: Ze zijn het aangegaan.
3: Juist.
2: Ja.
3: En niet teleurgesteld.
2: Nee.
0: Nou, mooi.
2: Ja, well said.
0: Wel sad. Hey, we gaan het zo meteen hebben over fatbikes. We zijn op zoek naar een ouder die zijn of haar kind een fatbike heeft gegeven.
2: En dat dus te bespreken met ons, live op de radio.
0: We gaan je niet judgen, we zijn gewoon benieuwd hoe dat in zijn werking is gegaan.
2: Precies.
0: Dus heb jij je kind een fatbike gegeven? Stuur dan eventjes een berichtje via de NPO-luister-app en laat het ons eventjes weten.
2: En dat
0: weten.
2: Moet bijna wel, want die fatbikes zijn niet goedkoop. En letterlijk al die kids hebben er een.
0: Laat het weten. NPO Luisterapp. Zometeen hoor je muziek van De La Soul en Chaka Khan met All Good. LMA komt eraan met 100. T.I. met Why You Wanna. En we gaan natuurlijk ook weer een gezellige quiz spelen samen met Quizmaster.

0: Hij heeft een nieuwe track genaamd Mr. Him, geproduceerd door Pharrell Williams. Maar hier hoorde je natuurlijk een classic voorbij komen uit 2006. T.I. Why You Wanna. Hey, het is tijd voor een quiz, Howard. Mm-hmm. We worden namelijk altijd getest, hè, op het nieuws of op muziek. En vandaag gaat quizmaster en producer van de show Delano ons testen op muziek weer, als ik het goed heb.
1: Ja, ik ga jullie 5 tracks laten horen. We hebben het in aanloop van de Blend Top 1000 hebben we dus de muziekquiz gespeeld. En dat was eigenlijk zo leuk, dus we gaan hier eigenlijk verder mee. En het is eigenlijk naar aanleiding van Keep It Simple, een throwback R&B en hip-hop quiz van onze collega Rikus en Howie. En een van de spelletjes die daar gespeeld wordt heet Just a Second. En dat gaan wij nu ook spelen. Mm-hmm. Dus ik heb 5 tracks. Ik laat 1 seconde horen. En als je hem denkt te weten, noem je je naam en dan geef je het antwoord. Dus artiest en nummer. Weten jullie bij 1 seconde niet, laat ik hem 2 seconden horen. Daarna 3 seconden en dan moet je wel echt antwoorden. That's it.
0: Ja, precies.
1: Ja, want dan ga ik over naar het volgende fragment. En wie de meeste van de 5 goed heeft, wint de muziekquiz van vandaag. En jullie gaan weer strijden voor een track. Serginho, voor welke track ga jij strijden?
0: Ik denk Joe Public, Live and Learn.
1: Oké. Okay. En jij, Howie?
2: Feels good, Tony.
1: Ah, dit is wel een terugkerend iets, hè?
2: Ik ken me.
1: Ja. Dat is goed, we gaan beginnen met fragment 1. Dus Howard en Serginho, spits je oren.
0: Serginho.
1: Hij moet wel stoppen, hij stopt niet als ik... Ja, precies.
0: Michael Jackson.
1: Ja?
0: Rock With You.
1: Dat is... Correct. Maar wacht even, want ik drukte hem, maar hij bleef... Normaal gesproken, als ik hem weer druk, dan moet hij stoppen. Ja, dus ik hoop dat hij dat nu gewoon goed doet. Wacht, ik ga hem even proberen. Dus ik doe pap. En ik hoor nu niks, hè?
0: Ja, nu doet hij het goed.
1: Ja, nu doet hij het goed. Oké. 1-0 voor Serginho. Helemaal goed. We gaan snel naar nummer 2, fragment 2.
0: Serginho. Leon Thomas, My Muse.
1: Het is ook correct. Mm-hmm. Hij is on a roll. Howie, nu moet je even gaan aanzetten, ja? We gaan naar vraag 3. 2-0 voor de heer Piquet.
2: Howard. Bobby Brown. Don't be cruel.
1: Don't be cruel?
0: Nee. Bobby Brown, Every Little Step.
2: Oh, shit.
1: Laat hem even een klein stukje horen, ja?
2: Ja,
1: dat is een beetje cruel. Het is 3-0. We gaan snel door naar de vierde. Oeh, Howie, zorg ervoor dat je een puntje scoort. Fragment 4.
0: Serginho. Flinke naam Volker.
1: Oh, die Serginho is on a roll, ja. Ja, zeker. We gaan snel naar de laatste. En dat is fragment 5.
2: Serginho.
1: Zeg het maar.
0: Miguel Adorn.
1: 5-0. Wauw. Even een applausje, hoor. Ja, dat is wel een tough cookie. Ja, klopt, Ser. Die had ze allemaal goed. Michael Jackson, Rock With You. Leon Thomas, My Muse. Bobby Brown, Every Little Step. Flinke namen Wolken. En Miguel Adorn.
0: Ja, die vakantie van een week heeft me denk ik best goed gedaan.
2: Ik heb het in de gaten.
1: Dit is wel heftig, hoor, Howie.
2: Ja, maar je weet hoe het gaat. Meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Oké, nou, kondig je trek aan, zeg.
0: LMB komt er zo meteen aan met 100. Eerst draai ik Joe Public voor je. En we willen het nog hebben over fatbikes zo meteen.
2: Oh ja.
0: Dus heb jij je kind een fatbike gegeven? Laat het dan even weten in de NPO Luister app. En dan hebben we het er zo meteen eventjes over.

0: 100. Ja, vanaf vandaag mogen er geen fatbikes meer gereden worden in het Vondelpark, Howard. En het Vondelpark is het eerste gebied in Amsterdam waar zo'n verbod geldt. Ja, ben jij hier een voorstander van?
1: Gek genoeg wel. Kijk, ik vind in principe iedereen heeft vrijheid om te rijden wat hij wil. Snap je? Maar als je gewoon kijkt naar hoe er met die fatbikes wordt omgegaan, vind ik dit wel echt een hele goede regel. Ik zie regelmatig 3 kinderen erop zitten. Meestal ook bellend.
0: Ja.
1: Zwengelend van links naar rechts. Helemaal geen rekening houden met de andere weggebruikers. En ik denk dat er genoeg ongelukken zijn gebeurd en genoeg geduld is geweest, waardoor we nu over moeten gaan naar deze regel. En dan geldt het aloude gezegde van de goede moeder onder de kwade lijden. Want er zullen genoeg mensen zijn met een fatbike die zich normaal gedragen. Maar er is een hele grote groep die dat niet doet.
0: Maar dan zit ik meteen te denken van, Oké, er is een verbod in het Vondelpark.
1: Ja.
0: Ik als 15-jarige weet dat nu. Ja. En ik rij gevaarlijk. Mm-hmm. Nou, dan rij ik lekker om het Vondelpark heen.
1: Ja.
0: Probleem niet opgelost.
1: Nou, en dan kom je dus weer bij mijn tweede bezwaar, of bij mijn volgende bezwaar. Laat me dit zeggen. Ik vind dat het bestuur vaak met van die soort halve maatregelen komt.
0: Ja.
1: Snap je? Dus het is op zich een regel, een goede regel, dat je ergens zegt van oké, dan gaan we met die plek beginnen. Maar doe dan een algemeen verbod of een verbod tot een bepaalde leeftijd. Zeg dan, je kan vanaf 16 pas op die dingen. Omdat gebleken is dat kinderen op een jongere leeftijd niet met die verantwoordelijkheid om kunnen gaan.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat er gewoon echt landelijk iets moet gebeuren.
1: Ja.
0: Ze hebben iets geprobeerd. Dat was het verbod op banden die breder waren dan een bepaald aantal centimeter.
1: Maar dat gaan mensen dan ook weer oplossen.
0: Precies, toen waren er dunnere banden gekomen. Ja. Die vielen dan weer buiten die
1: skinny
0: regel.
1: Bike, ja. Fatbike, skinny bike. Het blijft gewoon. Het gaat om het gedrag.
0: Ja.
1: Ja. In Enschede mag je er ook niet mee in het centrum. Maar dat blijkt ook al in de praktijk niet heel veel op te leveren. Want dan gaan buiten het centrum is daar gewoon puin op.
0: Ja, dan gaat het gewoon naar een andere plek. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, precies. Ja. Er gaat een filmpje viraal op dit moment waarin Sundos een uitspraak doet over de fatbikes. En ik weet niet of je het goed kan horen, want er is een soort van beat ondergemaakt door een muzikant.
1: Oh.
0: Maar als je goed luistert, dan hoor je het misschien.
2: Als jij je kind een fatbike geeft, dan hou je eigenlijk niet van je kind.
0: Als jij je kind een fatbike geeft, dan hou je eigenlijk niet van je kind.
1: Ja, heftige uitspraak.
0: Eens, ik snap wel wat ze bedoelt. Onzin.
1: Nee, ik snap wel wat ze bedoelt. Want je ziet dat die jongeren er gewoon onverantwoordelijk mee omgaan. Dus wat je doet als je je kind zo'n fatbike geeft, is dat je het min of meer bewust in een gevaarlijke situatie plaatst. En daarmee zou je kunnen zeggen, hou je niet van je kind.
0: Zit wat in.
1: Het is een beetje zwart-wit, maar ik denk dat je dat nodig hebt om zo'n discussie op scherp te kunnen zetten.
0: Maar was dat niet anders in de tijd dat iedereen nog scooters kreeg?
1: Maar bij scooters heb je sowieso een helm op. En ik denk wel dat het een andere tijd was. Delano wil ook iets zeggen?
3: Ja, en je moest eens je rijbewijs halen.
1: Ja, voor dus een scooter dan, heb je rijbewijs
3: dan
1: nodig.
3: Is het in ieder geval een stap dat iemand leert, of althans de verkeersregels.
1: Ja, ja. Inzicht.
3: Inzicht, ja. Dat ook. En dan nu, kinderen van 12, 13, die nog vrij weinig, die nog minder weten,
0: ja,
3: die gaan zich in één keer met een bepaalde snelheid in het verkeer begeven.
1: Ja.
3: Met de telefoon in hun hand.
1: Wat en ze twee toen vriendjes hadden. Achterop.
3: En twee vriendjes achterop.
0: Ja. Stel dat er nu iemand van een bestuur zit te luisteren. Wat kunnen we diegene dan concreet meegeven?
1: Nou ja, ik denk dat ze het zelf ook wel weten, maar dat ze gewoon wat dat betreft ook weer met hun handen gebonden zijn. Handen en voeten gebonden zijn. Want in Nederland gaat alles over regels. Dus je moet weer regels maken over de regels die je wil maken. En dat maakt het zo problematisch. Het systeem is zo geworden dat we niet meer concreet één ding kunnen bepalen.
0: Ik denk helmplicht. Ik denk dat als je een helmplicht invoert, dat heel veel mensen zoiets hebben van ja,
1: laat dat maar.
0: Laat die hele fiets dan maar zitten.
1: Ja, is een goeie.
0: Misschien een helmplicht. Ja. Nou ja, mocht jij invloed hebben op de regels binnen bepaalde gemeenten, gooi het op.
1: Ja, precies.
0: En misschien ben ik helemaal niet zo geniaal en heb je dat al gedaan en is het gewoon niet gelukt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan altijd.
0: Maar bedankt voor het proberen in ieder geval. Hey, zometeen Miguel met Adorn. Maar eerst heb ik De La Soul en Chaka Khan voor je klaarstaan met All Good. En straks gaan we de Goed Gejat draaien. Je kan nog steeds stemmen op Alicia Keys met Unbreakable uit 2005 of Erykah Badu met Fall in Love uit 2010. Laat het ons weten via de NPO Luister-app of eventjes via de Instagram-stories van NPO Blend. En misschien hoor je dan jouw keuze zo meteen terug.

Adorn. Het is tijd voor Goed Gejat. En daar gaat het nu om. En vooral om welk track jouw voorkeur heeft. Heb je eerder twee fragmenten laten horen van twee tracks waar goed jatwerk in heeft plaatsgevonden. En dat gaat om Alicia Keys met Unbreakable.

0: Ook echt heerlijke Howie.
1: Heerlijke track.
0: Classic. Maar Erykah Badu die samplede deze track ook in 2010. En die maakte er de track Fall in Love van. Sampled. Is ook classic, maar uiteindelijk is er een original waar de sample natuurlijk vandaan komt.
1: Hele toffe track.
0: Ja, dat is Intimate Friends van Eddie Kendricks. En die klinkt zo. Hou eens de oogjes gewoon met

0: ook meteen een track in je hoofd toen je de sample van Unbreakable voorbij hoorde komen.
1: Ja, ja, ik moest meteen denken aan de soundtrack van Above the Rim. Daar staat een track op van Sweet Sable. Dat was een, ja, een one-day fly, zou je kunnen zeggen. Dat nummer heet All Time Sake. En ik heb haar dat nummer nog zien performen in Escape back in the 90s.

0: heerlijke tijd.
1: Ja, heerlijk. Ja, eigenlijk hadden we hem vandaag er dan in kunnen gooien.
2: Maar je meldt een beetje laat.
0: Ja, sorry, sorry, sorry.
1: De track van Eddie Kendricks, Intimate Friends uit 1977, die track is 86 keer gesampled.
0: Nou, dan weet je toch dat je een hit te pakken hebt.
1: Dat is echt crazy, ja, 86 man. Keer.
0: Echt veel.
1: Dan heb je ook 86 keer goedgekeurd.
0: Hé, hey, lekker hoor. Royalties.
1: Kom maar door.
0: Beetje Bima.
1: Oké, we gaan naar de uitslag, want we moeten natuurlijk de track met de meeste stemmen gaan draaien. Op Alicia Keys en Unbreakable hebben onder andere Whitley en Kira gestemd. Mm-hmm. Maar Rob en Laurta stemden voor Erykah Badu met Fallin' in Love.
0: Ja, spannend, man.
1: Ja, maar welke gaan we draaien? Daar gaat het uiteindelijk om. Ik pak eventjes de uitslag erbij. De meeste stemmen zijn met 67%.
0: Oeh, dat is nog best flink.
1: Dat is inderdaad flink. We gaan naar Alicia Keys met Unbreakable.
0: Wauw.
1: Fleur, Echo, Tom, Deborah, Siepje, Sully en Regine stemden voor Alicia Keys. En dankjewel voor je stem. Je luistert naar NPO Blend. Dit is de plek waar je natuurlijk geserveerd wordt met de heerlijkste muziek. En dat gaan we nu weer doen. Unbreakable.

0: Eerlijk, Howard. Be honest.
1: Ik ben de hele tijd eerlijk, bro.
0: Hey, na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. Zometeen hebben we weer een open spot in de playlist. En ja, daar zit een thema aan vast.
1: Zeker weten.
0: Vertel, Howard, wat heb je voor ons?
1: Blackout. Help me even.
0: Jump.
1: Ja, kijk. We waren in de veronderstelling dat het nummer van...
0: Niet we, jij.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Howard, Ralph en Sydney. We waren in de veronderstelling dat er een nummer van Destiny's Child 25 jaar zou bestaan. Dat bleek niet zo te zijn. Maar we hebben dat wel genomen als aanleiding. Dus het nummer Jumping hebben we gepakt als inspiratie. En we vragen de luisteraar om met een ander nummer te komen waar het woord jump in zit. En
0: in de titel.
1: In de titel. En mijn bijdrage aan dit geheel is Jump to It, het nummer van Aretha Franklin. En wat dat nummer zo bijzonder maakt, is dat dat was na haar hoogtepunt, heeft ze Luther Vandross gevraagd om een album voor haar te produceren.
0: Okay.
1: En dit nummer, als je het nummer hoort, dan hoor je gelijk zijn flavor. Dit had ook een nummer van hem kunnen zijn. Maar het is dus een track van Aretha Franklin.
0: Ik zit meteen te denken aan House of Pain, Jump Around.
1: Oh, ja, dat is echt een klassieker.
0: Dat is ook een klassieker.
1: Ja.
0: Maar goed, jij aan de andere kant kan dus laten weten welke track jij wilt horen met het woord jump in de titel. Dat kan je laten weten via de NPO Luister-app door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen. En misschien hoor je die track dan zo meteen terug.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaat er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Dignity, Talk to Me komt eraan. Maar eerst A Tribe Called Quest met Once Again.
1: Lekker.
0: Let's go.

0: zal het gaan met Dignity?
1: Ik heb geen idee. Ik heb Karima laatst nog wel een keer gezien. En Acilia doet natuurlijk haar ding. Maar die twee andere dames die zijn volgens mij helemaal gestopt met zingen.
0: Jammer,
1: ik kwam
0: er
1: eentje nog wel eens tegen op Curaçao. Die werkte daar toen in een hotel. Maar voor de rest zou ik het even niet weten.
0: Zitten er mensen op een comeback te wachten, denk je?
1: Nou ja, het zou wel tof zijn, want dit waren wel hits, hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Delano wil iets zeggen.
2: Eentje was toevallig een soort van buurvrouw bij mij in de straat in Utrecht.
0: Een soort van buurvrouw?
2: Ja, ze woonde om de hoek, zeg maar. Dus niet in dezelfde straat.
1: Ja, buurtvrouw met een T.
2: Nee, geen buurtvrouw. Dus maar volgens mij zijn ze de advocatuur in gegaan. Dus advocaten.
1: Okay.
2: Ja, dus, maar ook niet meer inderdaad bezig in de muziek.
1: Nee. Maar ze waren huge, want ik kan me herinneren dat ik ze toen de hele tijd op allerlei festivals moest aankondigen. En ze deden heel vaak backup zingen voor Postman.
0: Oké.
1: Dat was wel heel vet.
0: Misschien moeten wij gewoon een soort van Bridge the Gap. Comeback, reunion.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Voor een half uurtje hier, dat is toch wel leuk? Ja. Nou ja, misschien kunnen we het laten lukken voor in de toekomst. Je luistert naar Bridge the Gap, inderdaad. En dat is tot 6 uur hier op NPO Blend te horen, samen met Serginho en Hauer.
1: Hallo.
0: Zometeen hebben wij een open spot in de playlist. En daar haken we dan altijd een thema aan vast voor een track. En vandaag zijn we op zoek naar tracks waarin het woord jump in de titel voorkomt.
1: Ja.
0: Dus heb jij een track in je hoofd waarvan je denkt, oh ja, die track met jump in de titel, die zou ik zo meteen wel eens willen horen. Ja, stuur hem dan eventjes door via de NPO Luister-app in een berichtje of een voice memo. En misschien draaien we hem dan zo meteen wel tijdens de request.
1: En hebben we al een reactie van een fatbike-ouder?
0: Ja.
1: Oké.
0: Darnell die heeft een berichtje gestuurd.
1: Oké, goed.
0: Dus daar kunnen we het ook even kort over hebben als je dat wilt. En ik zie dat Alex Criss Cross met Jump doorstuurt.
1: Aha.
0: Ook een klassieker.
1: Zeker.
0: En we gaan het ook nog hebben over een scam. Een scam in de horeca waar jij je mateloos aan irriteert.
1: Zeker weten dat ik me daaraan irriteer.
0: Nou ja, wat het is, dat hoor je zo meteen na.
1: Daarover straks meer.
0: Inderdaad. Eerst eventjes jouw favorite. Tony.
1: Ja man!
0: Feels good!
1: Dat voelt goed hoor!

0: The Oasis met Stuck in My Head, Howard.
1: Mm-hmm.
0: De terrassen lopen weer vol met het lekkere weer.
1: Ja.
0: Horeca is volop aan het plussen op dit moment.
1: Boom in.
0: En op Instagram stuurde jij een filmpje over muntthee en gemberthee.
1: Wat geen muntthee en geen gemberthee is. Het is gewoon warm water met een schijfje munt erin. Betaal je 4,50 voor. Het is een scam, bro. Ik bedoel, muntthee, dat betekent dat je die munt in dat water aan de kook hebt gebracht, zodat dat water is infused met de smaak van die munt. Dan heb je muntthee. Hetzelfde met gember. Als je een pot water opzet met gember erin en het kookt, dan komt die lekkerheid van die gember in dat water. Maar als je mij gewoon een glas geeft, ja, met een beetje warm water en je flikkert er een beetje gember in of een beetje munt, dat is geen 4,50 waard. En wat ik er zo jammer aan vind, is dat je met minimale effort de klant maximaal blij kan maken. Maar op de een of andere manier gaan we hier allemaal mee akkoord en betalen we 4, 5, 6 euro voor lauw water met een beetje troep erin.
0: Kijk,
1: ik snap het niet.
0: Ik hoor je, maar je zegt het is een scam. Ik weet dat als ik een gemberthee of een muntthee bestel, wat ik kan verwachten.
1: Mm.
0: Ik weet dat ik dat hete water met een beetje stukjes gember erin kan verwachten. Of
1: maar het
0: met
1: is
0: een
1: toch
0: taktje
1: raar dat we dat als norm hebben geaccepteerd? In een Marokkaans restaurant, daar krijg je echte muntthee. Nana, dat is gewoon met smaak.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze daar ook in dat soort tenten vaak heel veel klanten hebben die dat ook willen.
1: Maar muntthee is super populair.
0: Ja, maar je gaat niet een hele pan muntthee maken als het maar 3 of 4 keer over de komende x aantal uur besteld wordt, toch?
1: Nou, nee, dat ben ik niet met je eens, want het is gewoon goed. Je kan het gewoon daar laten staan. Het trekt alleen maar meer, het krijgt meer smaak.
0: Dus je voelt je belazerd?
1: Ik voel me absoluut besoden donderstraat. Dus ik bestel het ook niet meer.
0: Nee, maar dat is dan toch goed? Dan word je ook niet gescamd. Je weet dat het zo
1: maar
0: is.
1: Maar toch blijf ik het vreemd vinden dat we in een land als Nederland, waarbij iedereen zogenaamd woke en alert en bewust is, dat we deze norm accepteren. Doe gewoon een glas warm water, niet eens heet, niet eens kokend, gewoon warm water, met een paar van die flauwe takjes erin. En dan komt zo'n iemand die, alsjeblieft, hier heb je muntthee, 4,50. Wat?
0: Maar je betaalt,
1: weet je of wat jouw minje kan kopen van diezelfde 4,50?
0: Je betaalt voor het water.
1: Oh nee,
0: je betaalt voor de gember of de munt die erin zit. Is niet veel. Je betaalt voor de ambiance, dat je daar kan zitten. Alles zit in die 4 euro, hè?
1: Nee, ik snap wat je zegt, maar ik ben het er niet mee eens. Want je kan met heel weinig effort kan je ervoor zorgen dat die muntthee gewoon smaakvol is. Al geef je er een zakje thee bij, zodat die munt extra is bij de smaak.
0: Ja.
1: Want hoeveel smaak komt er nou af van zo 3 van die takjes, plukjes in een beetje lauw water? Daar komt helemaal niet veel smaak van af. En daarom bommen ze je met die honing om je soort, weet je wel, zand in de ogen te sausen. Ja, om het te sausen, ja.
0: Ik zie dat er gereageerd wordt. Dat er meerdere irritaties zijn. De wachttijd die veel te optimistisch wordt ingeschat, dat irriteert de luisteraar ook. Ja. Je loopt een restaurant binnen, vraagt hoe lang het wachten is en dan hoor je misschien 10 tot 15 minuten. Maar 3 kwartier later sta je er en is er nog steeds niks.
1: 3 kwartier, dan ben ik al weg, hoor.
0: Met een lege maag, steeds minder geduld en ondertussen zie je 3 lege tafels staan en het personeel loopt langs alsof je onzichtbaar bent.
1: Vervelend.
0: Ja, dat kan ik maar. Daar kan ik me echt in vinden.
1: Mm.
0: Dan zie ik er nog eentje. De ober die precies op het verkeerde moment binnenkomt. Ook heel herkenbaar. Of niemand die naar je tafel kijkt. Of je probeert net een hap te nemen en dan staat er iemand naast je met de vraag: is alles naar wens?
1: Ja, oké, maar dat is gewoon een stukje service, toch? Is interesse in elk geval. Is alles naar wens? Nee, mijn muntthee heeft geen smaak.
0: Nou ja, dat zie ik nu binnenkomen. Dus er zijn meerdere irritaties. Maar ik zie niemand die zegt: ik ben het met Howard eens. Oh nee, nu wel. Wilma,
1: die
0: zegt:
1: niet op.
0: I'm with Howard.
1: Ja toch, Wilma.
0: Nou ja, geen muntthee dus.
1: Ja, of het moet gewoon smaak hebben.
0: Of gewoon smaak.
1: Ja, precies.
0: Nou ja. Ik weet in ieder geval dat als ik jou een muntthee aanbied wanneer je in mijn nieuwe huisje langskomt, Dat het in een pannetje moet
1: beter
0: zitten.
1: Beter doe je best, Kiel.
0: Zometeen Whitney Houston met I'm Every Woman. Maar eerst LL Cool J met Around the Way Girl. En je mag altijd meepraten, hè, via de NPO Luisterapp. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo door als jij ons hoort praten over dingetjes waar jij iets bij wilt aanvullen. Misschien ben je het ermee eens, misschien ook totaal niet. Het mag allemaal. Bijvoorbeeld Darnell, die zegt dat we niet moeten zeuren over fatbikes. Want vroeger deden we ook aan katten kwaad en hadden we minder last van media en internet.
1: Ja, maar op het moment dat je mensen leven in gevaar brengt, als je met 3 man bellet op een fatbike zit, noem ik dat geen kattenkwaad.
0: Je hebt gelijk, Howard.

0: jongeren gewoon heel veel gevaar opleveren op straat met die fatbikes.
1: Zeker.
0: En toen kregen we een voice memo binnen van Darnell. En die zegt het volgende.
2: Nou, ik ben niet mee eens. Vroeger, als je 16 werd, ging je naar postkantoor met je pasfoto. En je kocht gewoon zo'n kaartje. En dat je kan gewoon meteen je brommetje rijden. Vroeger had je geen rijbewijs halen. Je kon gewoon met een pasje kopen in de postkantoor, betalen en dan kan je gewoon je scooter rijden. Iedereen had gewoon de vision. Dus het klopt niet. Het gedoe over de fatbike maken we een hele discussie over.
1: Ik snap wel wat hij zegt. Het is ook zo. Als je oud genoeg bent, dan kom je uit een periode waarbij je geen examen hoefde te doen om met een brommer de weg op te gaan. Maar wat ik er wel anders aan vind, is op een brommer zit je over het algemeen met maximaal 2 personen. En op die fatbike zien we minimaal 2 personen. Plus dat je tegenwoordig nog een mobiele telefoon erbij hebt die ook nog afleidt. Die hadden we vroeger niet.
0: En daaraan wil ik iets toevoegen. Want er is ooit een moment gekomen dat je voor de brommer een rijbewijs moest gaan halen. En
1: dat is ook niet zonder reden.
0: En dat is dan gebeurd omdat het niet goed ging waarschijnlijk.
1: Ja.
3: Ja, en eigenlijk ben ik dus net iets te jong. Want het bromfietscertificaat werd op 1 juni 1996 ingevoerd. Aha. En iedereen die op of na 1 juni 1980 geboren was, moest dus een theorie-examen bij het CBR afleggen om een bromfietscertificaat te kunnen verkrijgen. Ja. Ik ben zelf van 84. En in 2000 kon ik hem halen. Dus vandaar dat ik het. Ik was dat helemaal vergeten dat het natuurlijk
1: maar
3: gewoon
1: misschien
3: sprake
1: is dat
3: van was.
1: Een oplossing wat je nou zegt. Dat je best een fatbike mag rijden op je 12e, maar dat je wel een theorie-examen moet doen.
3: Ja.
1: Waardoor je in elk geval bepaalde inzichten hebt meegekregen en weet, we gaan er niet met meer dan 2 personen op zitten en we gaan niet bellen terwijl we ermee bezig zijn. Misschien is dat wel geen gek idee.
0: Een theorie-examen en daarvoor een pasje krijgen.
1: Ja, dat als je je theorie-examen hebt gehaald, waarmee je aantoont dat je je weet te gedragen in het verkeer, dan mag je die fatbike rijden.
0: Ik denk dat we eruit zijn.
1: We hebben het opgelost.
0: We hebben het opgelost.
1: Bel Den Haag, 070 en dan?
0: 8232. Het zou een goede oplossing kunnen zijn. Zometeen hebben we de request, Howard. Ja. Een track met Jump in de titel.
1: Precies.
0: Als je er eentje hebt, laat het even weten. En vertel ook eventjes waarom je die track graag zou willen horen. Want dan draaien we hem misschien wel voor je. Maar eerst andere muziek. Brandy, What About Us?

0: Kings and Queens. Howie, jij kwam er gisteren, als het goed is, achter dat Destiny's Child Jumpin 25 jaar geleden is. En daarom had je zoiets van, hey, ik schrik hier een beetje van.
1: Ja man, tijd gaat snel.
0: En ik wil hier eventjes in terugduiken.
1: Ja.
0: Dus we gingen even checken of het klopt dat het vandaag dan precies 25 jaar geleden zal zijn. Maar dat is niet het geval. Jij hebt een slechte bron.
1: Ja, ga mijn bron ontslaan.
0: Dat mag je inderdaad gaan doen, ja. Wil je namen noemen?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Oké, die hou je wel even voor jezelf.
1: Zeker.
0: Oké. Maar we kwamen er dus achter dat Jumpin op 11 juli 2000 werd gelanceerd. Dus hij is nog 25 jaar.
1: Ja, is ouder zelfs.
0: Maar niet vandaag.
1: Nee.
0: Toen hebben we verzonnen, weet je.

0: ja, voorbeelden binnenkomen. Jij zei al Aretha Franklin met Jump To It. Ik zei House of Pain met Jump Around.
1: Ja.
0: Ik zag binnenkomen, even kijken, Levi met Jump. Rupee met Jump.
1: Ja, maar welke Jump?
0: Jump, zo heten die tracks.
1: Ja, maar van Rupee?
0: Ja.
1: Oké, die ken ik niet.
0: Die ken ik ook niet, maar die zouden we dan eventueel kunnen draaien.
1: Ja.
0: En eentje die meerdere malen binnenkwam, van onder andere Alex, maar ook Jesse stuurde die door. Crisscross met Jump.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik voel die wel.
1: Ja, dat en is wel een klassieker.
0: Ik gaf net al aan dat ik hem de afgelopen jaren best weinig gehoord heb.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zou hem graag willen draaien. Maar wel in overleg met mijn co-host natuurlijk.
1: Oh, dat wordt aardig van jou. Wat aardig van jou. Nee, ik stuur je na de show een tikkie, maar draai je maar gewoon.
0: Ja, gaan we Alex en Jesse blij maken?
1: Ja, natuurlijk.
0: En mij natuurlijk ook.
1: Absoluut.
0: Nou ja, dan gaan we gewoon.

0: La thee.
1: Ja, hè, leuk, hè?
0: Ja. Ja, wat ik echt mooi vond aan die film was de eerste studiosessie.
1: Oh, ja, oké, ja, oké. Okay.
0: Als klein jongetje met zijn vader en zijn broers.
1: En dat die Killem de hele tijd aanwijzingen gaf, maar dat die eigenlijk niet nodig waren.
0: Ja, hij was gewoon natuurlijk zijn ding aan het doen.
1: Ja.
0: Ja, niet te veel spoilen natuurlijk, want er zijn nog een hoop mensen die hem moeten checken. Hey, het einde van de show is alweer bijna in zicht, houden. Dus we gaan afronden. Voor vandaag zit Bridge the Gap er om 6 uur alweer bijna op. Maar zometeen wel non-stop muziek hier zo. Ik zie dat de muziek aankomt van Lil Wayne en Babyface, die je gaat horen met Comfortable. Angie Stone komt eraan met No More Rain. En ook Ghost Town DJs hoor je met My Boo.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, Howard, ik wens jou een fijne avond.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel.
1: Veel plezier met klussen nog.
0: Thank you very much.
1: Tot morgen.
0: En aan de andere kant, bedankt voor het luisteren. En blijf vooral luisteren. En een hele fijne avond.
1: Joejoe.
0: Dag, dag.
1: Hoi, hoi.
0: Dit is Chris Brown, Sensational.

Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. Verdacht is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht. Buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: De sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook de goede daar eventueel bevolen van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Show.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van Sertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruin.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say, no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen.